0: van de Jeugd Driedaagse. Quint zet zich al 40 jaar in voor de Jeugd Driedaagse. Jaarlang is hij daar een vaste en vertrouwde kracht. Iedereen kent hem als de vrolijke Ranja Ruud die alle kinderen van drinken voorziet. Daarnaast is hij al jaren actief in de parochie bij de Blaaskapellen, het Oktoberfest, het Oranje Comité, Carnaval, de Dorpsfeesten en Zonnetij. De gemeente Gemert-Bakel pakt de drukte op het elektriciteitsnet aan. Omdat niet elk nieuwbouwproject direct kan worden aangesloten, stelt de gemeente een lijst op. Deze lijst omvat woningbouwprojecten en onderwijshuisvesting die naar verwachting in de komende 10 jaar gerealiseerd worden. De projecten op deze lijst worden aangemeld op de wachtlijst van netbeheerder Enexis. Men kijkt dan onder andere naar startbouwjaar, aantal woningen en benodigde transportcapaciteit. De volgorde op de lijst wordt bepaald aan de hand van duidelijke beleidsregels te vinden op de gemeentelijke website. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergrond smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakelen op Omroep Peelrand. In Aardrijksel is donderdagmiddag de vrijwilligerspenning Labeek uitgereikt aan Ruud Kweens. Onderscheiding werd hem uitgereikt door wethouder Nicole Otten tijdens de afsluiting van de 40-jarige jubileumeditie van de Jeugd Driedaagse. Kweens zet zich al 40 jaar in voor de Jeugd Driedaagse. Jaarlang is hij daar een vaste en vertrouwde kracht. Iedereen kent hem als de vrolijke Ranja Ruud die alle kinderen van drinken voorziet. Daarnaast is hij al jaren actief in de parochie bij de Blaaskapellen, het Oktoberfest, het Oranje Comité, Carnaval, de Dorpsfeesten en Zonnetij. De gemeente Gemert-Bakel pakt de drukte op het elektriciteitsnet aan. Omdat niet elk nieuwbouwproject direct kan worden aangesloten, stelt de gemeente een lijst op. Deze lijst omvat woningbouwprojecten en onderwijshuisvesting die naar verwachting in de komende 10 jaar gerealiseerd worden. De projecten op deze lijst worden aangemeld op de wachtlijst van netbeheerder Enexis. Men kijkt dan onder andere naar startbouwjaar, aantal woningen en benodigde transportcapaciteit. De volgorde op de lijst wordt bepaald aan de hand van duidelijke beleidsregels te vinden op de gemeentelijke website. Kleine steden en plattelandsgemeenten zoals Labeek en de Peelgemeente kampen met steeds complexere veiligheidsproblemen. Dat concludeert het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, het HCSS, in het rapport Gemeenten onder druk. Verantwoordelijkheden nemen toe, terwijl capaciteit, expertise en strategisch vermogen achterblijven. De lokale veiligheidsketen staat hierdoor onder druk. Ook de weerbaarheidsopgave groeit. Gemeenten moeten zich onder andere voorbereiden op cyberaanvallen, stroomuitval en klimaatrisico's. Gemeenten beschikken vaak niet over duidelijke landelijke kaders en structurele middelen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergrond smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Baker op Omroep Peelrand. In Adrichtsel is donderdagmiddag de vrijwilligerspenning Labeek uitgereikt aan Ruud Kweens. Onderscheiding werd hem uitgereikt door wethouder Nicole Otten tijdens de afsluiting van de 40-jarige jubileumeditie van de Jeugd Driedaagse. Kweens zet zich al 40 jaar in voor de Jeugd Driedaagse. Jaarlang is hij daar een vaste en vertrouwde kracht. Iedereen kent hem als de vrolijke Ranja Ruud die alle kinderen van drinken voorziet. Daarnaast is hij al jaren actief in de parochie bij de Blaaskapellen, het Oktoberfest, het Oranje Comité, Carnaval, de Dorpsfeesten en Zonnetij. Patiënten met een vermoeden van hernia kunnen in het Elkelijk Ziekenhuis in Helmond nu veel sneller geholpen worden. Dankzij een nieuwe behandeltraject is de doorlooptijd van een verwijzing door de huisarts tot een eventuele pijnbehandeling drastisch verkort. Wat eerder zo'n 20 weken duurde, wordt nu in ongeveer 4 weken afgerond. Dit versnelde proces is mogelijk door intensieve samenwerking tussen de polyklinieken, neurologie, radiologie en het pijncentrum. Het idee ontstond vanuit de praktijk. Pijnconsulent Ted de Win zag regelmatig patiënten die ondanks hevige pijnklachten een lang traject moesten doorlopen. Na een korte zomervakantie start donderdag 27 augustus het 43e televisieseizoen met Blok Live. Gastheer Mario van Dinter neemt u mee in actuele lokale zaken met 4 gasten aan tafel. Er is uitgebreid aandacht voor de fanfare EMM met de nieuwe voorzitter en de voorbereiding van een sponsorloop van Boekel Fit. Wethouder Matt Kanters schuift aan over actuele zaken binnen de gemeente Boekel. Blok Live is een van de weinige lokale live-programma's in Nederland zonder montage, puur Boekels. Alle uitzendingen worden in samenwerking met Omroep Peelrand live uitgezonden en zijn ook in de gemeente Labeek te zien. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekeren en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Patiënten met een vermoeden van hernia kunnen in het Elkhorst ziekenhuis in Helmond nu veel sneller geholpen worden. Dankzij een nieuwe behandeltraject is de doorlooptijd van een verwijzing door de huisarts tot een eventuele pijnbehandeling drastisch verkort. Wat eerder zo'n 20 weken duurde, wordt nu in ongeveer 4 weken afgerond. Dit versnelde proces is mogelijk door intensieve samenwerking tussen de polyklinieken, neurologie, radiologie en het pijncentrum. Het idee ontstond vanuit de praktijk. Pijnconsulent Ted de Win zag regelmatig patiënten die ondanks hevige pijnklachten een lang traject moesten doorlopen. Kleine steden en plattelandsgemeenten zoals Labeek en de Peelgemeente kampen met steeds complexere veiligheidsproblemen. Dat concludeert het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, het HCSS, in het rapport Gemeenten onder druk. Verantwoordelijkheden nemen toe, terwijl capaciteit, expertise en strategisch vermogen achterblijven. De lokale veiligheidsketen staat hierdoor onder druk. Ook de weerbaarheidsopgave groeit. Gemeenten moeten zich onder andere voorbereiden op cyberaanvallen, stroomuitval en klimaatrisico's. Gemeenten beschikken vaak niet over duidelijke landelijke kaders en structurele middelen. De gemeente Gemert-Bakel pakt de drukte op het elektriciteitsnet aan. Omdat niet elk nieuwbouwproject direct kan worden aangesloten, stelt de gemeente een lijst op. Deze lijst omvat woningbouwprojecten en onderwijshuisvesting die naar verwachting in de komende 10 jaar gerealiseerd worden. De projecten op deze lijst worden aangemeld op de wachtlijst van netbeheerder Enexis. Men kijkt dan onder andere naar startbouwjaar, aantal woningen en benodigde transportcapaciteit. De volgorde op de lijst wordt bepaald aan de hand van duidelijke beleidsregels te vinden op de gemeentelijke website. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. In Sittard heeft de politie een man in zijn been geschoten recht voor het politiebureau aan het Stationsplein. De 34-jarige verdachte uit Nijmegen is ter plekke behandeld, aangehouden en naar een ziekenhuis gebracht. Aanleiding voor het schietincident was een melding over een verdachte situatie vlakbij het politiebureau in Sittard. Verdere informatie is nog niet bekend. De Rijksrecherche stelt een onderzoek in naar de toedracht. In de Verenigde Staten is een 35-jarige vrouw aangeklaagd voor het beramen van een aanslag op het parlementsgebouw in Albany, de hoofdstad van de Amerikaanse staat New York. Ze had trouw gezworen aan de terreurgroep Islamitische Staat. Ze is eergisteren opgepakt door undercover agenten van de FBI van wie ze explosieven wilde kopen. Bij een bouwmarkt had ze al spullen gekocht om een bom mee te maken. Op sociale media had ze de aanslagen van 11 september 2001 geprezen. Het is nog niet bekend wanneer ze voor de rechter moet komen. De VS voeren de druk op Cuba verder op. Behalve strenge economische sancties komt daar nu extra handhaving van wetten bij. Voor 9 Cubaanse staatsbedrijven in de metaal- en bouwsector wordt het verboden om nog samen te werken met Amerikanen. Eerder dit jaar legden de Verenigde Staten het Caribische land al een olieblokkade op. De Amerikanen willen op Cuba graag een wisseling van de macht, nadat ze president Maduro ook al hadden afgezet en ontvoerd naar de VS. Een Zwitserse toerist moet op het Indonesische eiland Bali een jaar de cel in wegens het bespotten van een hindoe-ritueel. Het gaat om de dag van de stilte, waarbij iedereen stil thuis moet blijven, ook niet-gelovige bezoekers. Die dag wordt het internet afgeschakeld en ligt ook het vliegverkeer stil. De Zwitser ging naar buiten en plaatste op Instagram een filmpje met schuttingtaal. Hij werd meteen opgepakt. In Indonesië gelden strenge regels tegen het beledigen van religieuze gebruiken. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekeren en Gemelt Baker op Omroep Peelrand. De hulpdiensten zijn donderdagmiddag gealarmeerd voor een aanrijding op de N279 tussen Erp en Beek en Donk. Ter plaatse bleek een auto achterop zijn voorganger te zijn gebotst. De bestuurders van beide auto's zijn door de ambulancepersoneel nagekeken. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Beide auto's raakten fors beschadigd en zijn door een berger afgesleept. De gemeente Gemert-Bakel pakt de drukte op het elektriciteitsnet aan. Omdat niet elk nieuwbouwproject direct kan worden aangesloten, stelt de gemeente een lijst op. Deze lijst omvat woningbouwprojecten en onderwijshuisvesting die naar verwachting in de komende 10 jaar gerealiseerd worden. De projecten op deze lijst worden aangemeld op de wachtlijst van netbeheerder Enexis. Men kijkt dan onder andere naar startbouwjaar, aantal woningen en benodigde transportcapaciteit. De volgorde op de lijst wordt bepaald aan de hand van duidelijke beleidsregels te vinden op de gemeentelijke website. In Aderiksel is donderdagmiddag de vrijwilligerspenning Labeek uitgereikt aan Ruud Kweens. Onderscheiding werd hem uitgereikt door wethouder Nicole Otten tijdens de afsluiting van de 40-jarige jubileumeditie van de Jeugd Driedaagse. Kweens zet zich al 40 jaar in voor de Jeugd Driedaagse. Jaarlang is hij daar een vaste en vertrouwde kracht. Iedereen kent hem als de vrolijke Ranja Ruud die alle kinderen van drinken voorziet. Daarnaast is hij al jaren actief in de parochie bij de Blaaskapellen, het Oktoberfest, het Oranje Comité, Carnaval, de Dorpsfeesten en Zonnetij. Het Bavaria Brouwerijcafé en Pop uit Labeek organiseren samen PUL, een nieuw lokaal evenement op zondag 23 augustus vanaf 2:30. Op de Heuvel in Lieshout komen mensen weer samen en krijgen lokale bands een podium. 3 lokale bands treden op, de eerste begint om 3:30. Verwacht live muziek, gezelligheid en de beste sfeer van Lieshout. Tijdens PUL krijgt lokaal en regionaal talent een kans zodat iedereen kan genieten van stemmige muziek, een lekker drankje en een fantastische ambiance. Gratis entree op dit muzikale feest voor heel Labeek. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. In Sittard heeft de politie een man in zijn been geschoten recht voor het politiebureau aan het Stationsplein. De 34-jarige verdachte uit Nijmegen is ter plekke behandeld, aangehouden en naar een ziekenhuis gebracht. Aanleiding voor het schietincident was een melding over een verdachte situatie vlakbij het politiebureau in Sittard. Verdere informatie is nog niet bekend. De Rijksrecherche stelt een onderzoek in naar de toedracht. In de Verenigde Staten is een 35-jarige vrouw aangeklaagd voor het beramen van een aanslag op het parlementsgebouw in Albany, de hoofdstad van de Amerikaanse staat New York. Ze had trouw gezworen aan de terreurgroep Islamitische Staat. Ze is eergisteren opgepakt door undercover agenten van de FBI van wie ze explosieven wilde kopen. Bij een bouwmarkt had ze al spullen gekocht om een bom mee te maken. Op sociale media had ze de aanslagen van 11 september 2001 geprezen. Het is nog niet bekend wanneer ze voor de rechter moet komen. De VS voeren de druk op Cuba verder op. Behalve strenge economische sancties komt daar nu extra handhaving van wetten bij. Voor 9 Cubaanse staatsbedrijven in de metaal- en bouwsector wordt het verboden om nog samen te werken met Amerikanen. Eerder dit jaar legden de Verenigde Staten het Caribische land al een olieblokkade op. De Amerikanen willen op Cuba graag een wisseling van de macht, nadat ze president Maduro ook al hadden afgezet en ontvoerd naar de VS. Een Zwitserse toerist moet op het Indonesische eiland Bali een jaar de cel in wegens het bespotten van een hindoe-ritueel. Het gaat om de dag van de stilte, waarbij iedereen stil thuis moet blijven, ook niet-gelovige bezoekers. Die dag wordt het internet afgeschakeld en ligt ook het vliegverkeer stil. De Zwitser ging naar buiten en plaatste op Instagram een filmpje met schuttingtaal. Hij werd meteen opgepakt. In Indonesië gelden strenge regels tegen het beledigen van religieuze gebruiken. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakelen op Omroep Peelrand. Het Bavaria Brouwerijcafé en Pop uit Labeek organiseren samen PUL, een nieuw lokaal evenement op zondag 23 augustus vanaf 2:30. Op de Heuvel in Lieshout komen mensen weer samen en krijgen lokale bands een podium. 3 lokale bands treden op, de eerste begint om 3:30. Verwacht live muziek, gezelligheid en de beste sfeer van Lieshout. Tijdens PUL krijgt lokaal en regionaal talent een kans zodat iedereen kan genieten van stemmige muziek, een lekker drankje en een fantastische ambiance. Gratis entree op dit muzikale feest voor heel Labeek. Na een korte zomervakantie start donderdag 27 augustus het 43e televisieseizoen met Blok Live. Gastheer Mario van Dinter neemt u mee in actuele lokale zaken met 4 gasten aan tafel. Er is uitgebreid aandacht voor de fanfare EMM met de nieuwe voorzitter en de voorbereiding van een sponsorloop van Boekel Fit. Wethouder Matt Kanters schuift aan over actuele zaken binnen de gemeente Boekel. Blok Live is een van de weinige lokale live-programma's in Nederland zonder montage, puur Boekels. Alle uitzendingen worden in samenwerking met Omroep Peelrand live uitgezonden en zijn ook in de gemeente Labeek te zien. In Adrichsel is donderdagmiddag de vrijwilligerspenning Labeek uitgereikt aan Ruud Kweens. Onderscheiding werd hem uitgereikt door wethouder Nicole Otte tijdens de afsluiting van de 40-jarige jubileumeditie van de Jeugd Driedaagse. Kweens zet zich al 40 jaar in voor de Jeugd Driedaagse. Jaarlang is hij daar een vaste en vertrouwde kracht. Iedereen kent hem als de vrolijke Ranja Ruud die alle kinderen van drinken voorziet. Daarnaast is hij al jaren actief in de parochie bij de Blaaskapellen, het Oktoberfest, het Oranje Comité, Carnaval, de Dorpsfeesten en Zonnetij. De hulpdiensten zijn donderdagmiddag gealarmeerd voor een aanrijding op de N279 tussen Erp en Beek en Donk. Ter plaatse bleek een auto achterop zijn voorganger te zijn gebotst. De bestuurders van beide auto's zijn door de ambulancepersoneel nagekeken. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Beide auto's raakten fors beschadigd en zijn door een berger afgesleept. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Klare wakker.

I Ran So Far Away. A Flock of Seagulls waren dat aan het begin van Klaarwakker op vrijdag 21 augustus. Een bijzondere goedemorgen. Dit is OSR 920 met Klaarwakker tot aan 9 uur zoals altijd. Laatste werkdag alweer van deze week.

0: Bruno Mars en I Just Might. Het weer van 21 augustus 2006. Het was half bewolkt met een enkele bui in de middag. De middag maximum temperatuur werd 23 graden. 'S Nachts ging dat terug naar 14. De wind die kwam uit het westen en in de avond werd het droog.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In Sittard heeft de politie een man in zijn been geschoten recht voor het politiebureau aan het Stationsplein. De 34-jarige verdachte uit Nijmegen is ter plekke behandeld, aangehouden en naar een ziekenhuis gebracht. In de Verenigde Staten is een 35-jarige vrouw aangeklaagd voor het beramen van een aanslag op het parlementsgebouw in Albany, de hoofdstad van de Amerikaanse staat New York. Ze had trouw gezworen aan de terreurgroep Islamitische Staat. De VS voeren de druk op Cuba verder op. Behalve strenge economische sancties komt daar nu extra handhaving van wetten bij. Een Zwitserse toerist moet op het Indonesische eiland Bali een jaar de cel in wegens het bespotten van een hindoe-ritueel. Het gaat om de dag van de stilte. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. OSR. Klaar wakker.

allerliefste samen met Paul de Leeuw in Une Belle Historie en CCR daar nog voor. Het archiefnieuws, we hebben wederom muzikaal nieuws uit 1967. Het nummer Ring Dinge Ding van Therese Steinmetz wordt de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival van 1967. En nee, die komt niet voorbij hier, want die valt ver buiten het format wat we hanteren hier. En dat is al vrij breed, moet ik zeggen. Wie er wel binnenvalt, is Robbie Williams, natuurlijk. Je hoort hem hier in Klaarbakker op Overzer 920. Let me entertain you.

Je herkent Dingedong van Tiet Zinderen. Altijd dichterbij. Stephanie Struik was dat. Robbie Williams ook met Let Me Entertain You. Natuurlijk een van zijn meest bekende en meest gedraaide nummers. En dan gaan we naar Alexander O'Neill.

0: Ja, zo werden er veel prachtige platen gemaakt in het verleden. Greenfield en Cook, Don't Turn Me Loose, aan de slot van Klaarwakker deel 1 voor deze vrijdag. Zometeen zijn we graag bij je terug.
1: Johnny Ray, Johnny Ray, I think I made a big mistake. My heart, it hurts.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Bij het Groningse dorp Rottum bij Uithuizen is vannacht een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Volgens het KNMI is het de zwaarste beving sinds maart. Lang geleden werd in dat gebied veel gas uit de grond gehaald. In de laatste 40 jaar werden ruim 2000 bevingen geregistreerd met een kracht van onder de 2. Zwaardere bevingen, zoals deze van 2,8, zijn zeldzaam. Op een Hollywood filmset in Kroatië is een Oekraïense duiker opgepakt in verband met explosies bij de twee Nord Stream gaspijpleidingen. De filmopnamen gaan toevalligerwijs over die aanslagen uit 2022. De aanslagen in september 4 jaar geleden veroorzaakten veel schade aan de belangrijke gaspijpleidingen. Tot 2022 werd via de Nord Stream 1 Russisch gas voor heel Europa naar Duitsland vervoerd. Nord Stream 2 is nooit in gebruik gesteld. De verdachte werd in de plaats Pula aangehouden. Er werd al 2 jaar naar hem gezocht. In Alaska is een vliegtuig neergestort. Het was onderweg van Anchorage naar Cape Newenham in het dunbevolkte westen met 8 inzittenden. Het is niet bekend of ze het ongeluk hebben overleefd. Vlak voor de landing kwam het toestel in de problemen. Het kleine vliegveld van Cape Newenham wordt alleen gebruikt door het Amerikaanse leger. Sinds de jaren 50 staat daar een radarstation bedoeld om tijdens de Koude Oorlog dreigingen vanuit de Sovjet-Unie te kunnen waarnemen. Bestaande koopwoningen stijgen minder snel in prijs. Ten opzichte van vorig jaar was de prijs van een koopwoning 3,9% hoger. In juni was dat nog 4,1%. De oorzaak is volgens het CBS dat er veel voormalige huurwoningen in de verkoop komen en dat kopers minder vaak boven de vraagprijs bieden. De gemiddelde transactieprijs van een bestaande woning steeg voor het eerst naar ruim €500.000. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. In Adrichtsel is donderdagmiddag de vrijwilligerspenning Labeek uitgereikt aan Ruud Kweens. Onderscheiding werd hem uitgereikt door wethouder Nicole Otte tijdens de afsluiting van de 40-jarige jubileumeditie van de Jeugd Driedaagse. Kweens zet zich al 40 jaar in voor de Jeugd Driedaagse. Jaarlang is hij daar een vaste en vertrouwde kracht. Iedereen kent hem als de vrolijke Ranja Ruud die alle kinderen van drinken voorziet. Daarnaast is hij al jaren actief in de parochie bij de Blaaskapellen, het Oktoberfest, het Oranje Comité, Carnaval, de Dorpsfeesten en Zommertij. Stichting Buurtbus Labeek zoekt nieuwe chauffeurs om diensten te rijden. We hebben iedere week 30 mensen nodig, dus coördinator van de buurtbus Marie van der Heijden. Volgend jaar moeten er nog eens 5 mensen stoppen omdat die dan 77 worden. Dat is de leeftijd waarop buurtbuschauffeurs moeten stoppen. Daarom zoekt de stichting vrijwilligers die door de weekse diensten willen draaien. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van de buurtbus Labeek. Het enige vereiste is een rijbewijs en een vlotte babbel. Het Bavaria Brouwerijcafé en Pop uit Labeek organiseren samen Pul, een nieuw lokaal evenement op zondag 23 augustus vanaf 2:30. Op de Heuvel in Lieshout komen mensen weer samen en krijgen lokale bands een podium. 3 lokale bands treden op. De eerste begint om 3:30. Verwacht live muziek, gezelligheid en de beste sfeer van Lieshout. Tijdens Pul krijgt lokaal en regionaal talent een kans zodat iedereen kan genieten van stemmige muziek, een lekker drankje en een fantastische ambiance. Gratis entree op dit muzikale feest voor heel Labeek. De hulpdiensten zijn donderdagmiddag gealarmeerd voor een aanrijding op de N279 tussen Erp en Beek en Donk. Ter plaatse bleek een auto achterop zijn voorganger te zijn gebotst. De bestuurders van beide auto's zijn door de ambulancepersoneel nagekeken. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Beide auto's raakten fors beschadigd en zijn door een berger afgesleept. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: OSR Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
0: Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.

Mooie stem, Jesse G featuring B.O.B. en Price Tag aan het begin van deel 2 Klaar Wakker. Op OSR 920, van harte welkom terug. Dit is Miley Cyrus.

0: Uit de UK, Mr. Big en Romeo. En we gaan naar 2 van 1 toe. Bay City Rollers zitten daarin vandaag. Love Me Like I Love You en Saturday Night hoor je.
1: 1 artiest, 2 nummers. Dit is 2 van 1.
2: 2 van 1.

En 2 van 1, twee keer de Bay City Rollers op OSR 9-2-0. En dan weer heel wat anders. Want hier vliegt het heen en weer, hè, met de muziek van links naar rechts, van boven naar onder. En daartussenin, je hoort het allemaal. Lady Antebellum.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Bij het Groningse dorp Rottum bij Uithuizen is vannacht een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Volgens het KNMI is het de zwaarste beving sinds maart. Op een Hollywood filmset in Kroatië is een Oekraïense duiker opgepakt in verband met explosies bij de twee Nord Stream gaspijpleidingen. De filmopnamen gaan toevalligerwijs over die aanslagen uit 2022. In Alaska is een vliegtuig neergestort. Het was onderweg van Anchorage naar Cape Newenham in het dunbevolkte westen met 8 inzittenden. Het is niet bekend of ze het ongeluk hebben overleefd. Bestaande koopwoningen stijgen minder snel in prijs. Ten opzichte van vorig jaar was de prijs van een koopwoning 3,9% hoger. In juni was dat nog 4,1%. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Better Be Good To Me met good old Tina Turner hier op OSR. En dan is het tijd weer voor het vrijdag-item.
1: Instrumentaaltje en zijn verhaaltje.
0: En daarin vandaag De Bos en On The Run uit de vroege jaren 80. De Bos was een Nederlandse instrumentaal project van producer Jaap Eggermond, bekend van onder meer Stars on 45. Het nummer heeft een opzwepende elektronische beat en een pakkende melodie. Het maakt gebruik van de toen nieuwe synthesizers en drumcomputers. De titel en de muziek ademen een gevoel van vlucht en snelheid uit.

Get Back met de Beatles en daarvoor best wel bijzondere instrumentaaltje met het verhaaltje daarbij van de Bos, oftewel Jaap Eggermond, een project van hem en On The Run heette het nummer. Nou, we zijn 9-2-0 op vrijdag vlak voor het weekend. Dat is een mooi vooruitzicht, toch? We hebben voor je nu Cher.

Cher, gevolgd door Paul Kelly aan de slot van Klaarwakker voor deze week. Het zit erop alweer namelijk. Dank voor het luisteren. Maandag zijn we er weer vanaf 7 uur in de ochtend. Fijn weekend. En veel plezier met de collega's.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Na 9 maanden Midden-Oosten is het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln onderweg naar huis. Aanvankelijk zou de missie in mei al eindigen, maar die werd verlengd vanwege de oorlog in Iran. Van de duizenden militairen aan boord hadden velen geklaagd over vermoeidheid en mentale problemen. Het marineschip verliet de thuisbasis San Diego vorig jaar november. Sinds december heeft het geen haven meer aangedaan, waardoor het nu ruim 200 dagen non-stop op zee is. Inmiddels is een ander vliegdekschip daar aangekomen. In het hoge noorden van de provincie Groningen is vannacht een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer, niet ver van Uithuizen. Volgens het KNMI is het de zwaarste aardbeving sinds maart. De omgeving was voorheen een belangrijk gaswingebied. Zwaardere bevingen, zoals deze van 2,8, komen maar nauwelijks voor. In Alaska is een vliegtuig neergestort dat onderweg was van Anchorage naar Cape Newenham in het dunbevolkte westen van de Amerikaanse staat. Alle 8 inzittenden zijn omgekomen. Vlak voor de landing kwam het toestel in de problemen. Het kleine vliegveld van Cape Newenham wordt alleen gebruikt door het Amerikaanse leger. Sinds de jaren 50 staat daar een radarstation, bedoeld om tijdens de Koude Oorlog dreigingen vanuit de Sovjet-Unie te kunnen waarnemen. Japan heeft een 58-jarige gevangene geëxecuteerd. De Japanner had in 2009 een dodelijke brand gesticht in een speelhal in Osaka. Het is voor het eerst in ruim een jaar tijd dat Japan de doodstraf voltrekt. Bij de brand kwamen 4 klanten en een medewerker van de gamehal om het leven. Het is de eerste executie die plaatsvindt onder de regering van premier Takaichi. Japan en de VS zijn de enige G7-landen die nog de doodstraf uitvoeren. De executies geschieden door ophanging. Japanse ter dood veroordeelden horen dat meestal pas een paar uur van tevoren. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
2: OSR 920 regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Baker op Omroep Peelrand. In Adrichsel is donderdagmiddag de vrijwilligerspenning Labeek uitgereikt aan Ruud Kweens. Onderscheiding werd hem uitgereikt door wethouder Nicole Otte tijdens de afsluiting van de 40-jarige jubileumeditie van de Jeugd Driedaagse. Kweens zet zich al 40 jaar in voor de Jeugd Driedaagse. Jaarlang is hij daar een vaste en vertrouwde kracht. Iedereen kent hem als de vrolijke Ranja Ruud die alle kinderen van drinken voorziet. Daarnaast is hij al jaren actief in de parochie bij de Blaaskapellen, het Oktoberfest, het Oranje Comité, Carnaval, de Dorpsfeesten en Zonnetij. De hulpdiensten zijn donderdagmiddag gealarmeerd voor een aanrijding op de N279 tussen Erp en Beek en Donk. Ter plaatse bleek een auto achterop zijn voorganger te zijn gebotst. De bestuurders van beide auto's zijn door de ambulancepersoneel nagekeken. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Beide auto's raakten fors beschadigd en zijn door een berger afgesleept. De gemeente Gemert-Bakel pakt de drukte op het elektriciteitsnet aan. Omdat niet elk nieuwbouwproject direct kan worden aangesloten, stelt de gemeente een lijst op. Deze lijst omvat woningbouwprojecten en onderwijshuisvestingen die naar verwachting in de komende 10 jaar gerealiseerd worden. De projecten op deze lijst worden aangemeld op de wachtlijst van netbeheerder Enexis. Men kijkt dan onder andere naar startbouwjaar, aantal woningen en benodigde transportcapaciteit. De volgorde op de lijst wordt bepaald aan de hand van duidelijke beleidsregels te vinden op de gemeentelijke website. Stichting Buurtbus Labeek zoekt nieuwe chauffeurs om diensten te rijden. We hebben iedere week 30 mensen nodig, aan dus coördinator van de buurtbus Marie van der Heijden. Volgend jaar moeten nog eens 5 mensen stoppen omdat die dan 77 worden. Dat is de leeftijd waarop buurtbuschauffeurs moeten stoppen. Daarom zoekt de stichting vrijwilligers die door de weekse diensten willen draaien. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van de buurtbus Labeek. Het enige vereiste is een rijbewijs en een vlotte babbel. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemond Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
5: OSR.
2: Deze week op Omroep Peelrand TV.
6: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Labeek, Geemond Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Text TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
2: Bekijk het op tv, online en alle social media. Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Muziekfabriek.
2: Ben van Riel.

0: Jansson, Damour, Whitney Houston en I'm Your Baby Tonight. Goedemorgen en vanuit welkom. Het is vrijdag. Ach, dat betekent dat de eerste week werken er weer op zit voor heel veel mensen. En dat we weer langzaam maar zeker richting jouw weekend gaan. En wij helpen jou daar doorheen om richting jouw weekend te komen. Amerikaans vliegtuigschip arriveert in Midden-Oosten om uitgeputte bemanning af te lossen. En er is een man neergeschoten naar een verdachte situatie voor het politiebureau in Sittard. Tot om 12 uur is het Muziekfabriek. Je bent van harte welkom. Ik heb voor jou de platen zijn verhaal, leuke berichten, de verjaardagskalender. Het komt allemaal voorbij. En zoals elke dag maar weer, de beste muziek.
1: Ben van Rio.

my church. This is where I heal my hurts. It's in natural grace.

0: Fatalus en God is a DJ, Jimi Hendrix en Hey Joe hier op OSR. Vandaag zijn er vrij veel wolken en komt het opnieuw tot een enkele stevige bui. En hierbij kan onweer en hagel voorkomen. Tussendoor schijnt de zon en dan wordt het maximaal 20 graden. De wind die draait naar het noordwesten en is matig van kracht. En op zaterdag valt er nog een bui, maar op zondag is het droog met zon. Het wordt beide dagen zo'n 20 graden. Na het weekend stijgt de temperatuur een aantal graden en kan het weer zomers warm worden.
1: OSR 920.
2: Jij hoort bij ons.

jaren 60, zomaar uit de jukebox getrokken. Helen Shapiro en I'm the Queen for Tonight. Billy Joel en Goodnight Saigon. We begonnen met Leo Sayer en You Make Me Feel Like Dancing. OSR 920, jouw cadeautje op de radio. We zijn er altijd voor jou. Met nu Sandra Kim, J'aime la vie.

0: nobody but me. He came today, but had to go to visit you. You never know. OSN!
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De politie heeft vannacht een woonwagenkamp doorzocht in het Brabantse Waalrem. Naast arrestatieteams was ook de landelijke faciliteit Ontmantelen aanwezig. Die wordt ingezet bij het opruimen van een drugslab. Of er verdovende middelen zijn gevonden is onduidelijk. In het verleden werden grondstoffen voor de productie van drugs gevonden op het woonwagenkamp. Na de inval bleven diverse agenten achter voor nader onderzoek. Het is onbekend of er arrestaties zijn verricht. Nederlanders zijn weer iets positiever over hun portemonnee. Door de oorlog in het Midden-Oosten stond dat flink onder druk, maar sinds juni verbetert dat weer, zegt het CBS. Het gegeven is dikwijls een goede graadmeter of consumenten extra geld willen uitgeven of juist willen besparen. Consumenten vinden het nu gunstiger dan vorige maand om grote aankopen te doen. Dat zijn bijvoorbeeld meubels en elektronica. Het Amerikaanse vliegtuigschip USS Abraham Lincoln is na 9 maanden van het Midden-Oosten onderweg naar de thuisbasis San Diego. Aanvankelijk zou de missie in mei al eindigen, maar die werd verlengd vanwege de oorlog in Iran. Veel van de 5000 militairen aan boord hadden geklaagd over vermoeidheid en mentale problemen. De thuisreis naar Californië duurt een paar weken. Inmiddels is in het Midden-Oosten een ander vliegtuigschip aangekomen om de missie over te nemen. De oudste nog levende persoon ter wereld wordt vandaag 117. De Britse Ethel Caterham werd 5 jaar voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog geboren. Ze is ook een van de oudste personen op de wereld die een coronabesmetting opliep. In 2020 werd ze besmet toen ze 110 jaar oud was. Een jaar geleden, op haar 116e verjaardag, kwam koning Charles bij haar op bezoek om haar geluk te wensen. De Britse vrouw heeft haar eigen kinderen en haar echtgenoot overleefd. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekeren en Gemelt Baker op Omroep Peelrand. Patiënten met een vermoeden van hernia kunnen in het Elkhorst ziekenhuis in Helmond nu veel sneller geholpen worden. Dankzij een nieuwe behandeltraject is de doorlooptijd van een verwijzing door de huisarts tot een eventuele pijnbehandeling drastisch verkort. Wat eerder zo'n 20 weken duurde, wordt nu in ongeveer 4 weken afgerond. Dit versnelde proces is mogelijk door intensieve samenwerking tussen de polyklinieken, neurologie, radiologie en het pijncentrum. Het idee ontstond vanuit de praktijk. Pijnconsulent Ted de Win zag regelmatig patiënten die ondanks hevige pijnklachten een lang traject moesten doorlopen. De gemeente Gemert-Bakel pakt de drukte op het elektriciteitsnet aan. Omdat niet elk nieuwbouwproject direct kan worden aangesloten, stelt de gemeente een lijst op. Deze lijst omvat woningbouwprojecten en onderwijshuisvesting die naar verwachting in de komende 10 jaar gerealiseerd worden. De projecten op deze lijst worden aangemeld op de wachtlijst van netbeheerder Enexis. Men kijkt dan onder andere naar start bouwjaar, aantal woningen en benodigde transportcapaciteit. De volgorde op de lijst wordt bepaald aan de hand van duidelijke beleidsregels te vinden op de gemeentelijke website. De hulpdiensten zijn donderdagmiddag gealarmeerd voor een aanrijding op de N279 tussen Erp en Beek en Donk. Ter plaatse bleek een auto achterop zijn voorganger te zijn gebotst. De bestuurders van beide auto's zijn door de ambulancepersoneel nagekeken. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Beide auto's raakten fors beschadigd en zijn door een berger afgesleept. Stichting Buurtbus Labeek zoekt nieuwe chauffeurs om diensten te rijden. We hebben iedere week 30 mensen nodig, al dus coördinator van de buurtbus Marie van der Heijden. Volgend jaar moeten nog eens 5 mensen stoppen omdat die dan 77 worden. Dat is de leeftijd waarop buurtbuschauffeurs moeten stoppen. Daarom zoekt de stichting vrijwilligers die door de weekse diensten willen draaien. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van de buurtbus Laarbeek. Het enige vereiste is een rijbewijs en een vlotte babbel. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Texas, dit was volgens mij onze kennismaking met deze formatie. I Don't Wanna Love Her, Jerry Lee Lewis and Whole Lot of Shaking Going On. Het is tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Het is niet zo mooi wat ik om me heen zie. Ik zie mensen die stuurloos door het leven gaan. Ze weten niet welke kans ze op moeten. Ik kan ze wel goed begrijpen hoor. Ik krijg er zelf ook steeds meer moeite mee. Want als ik weer eens lees in de krant over alweer een zinloze moord... dan heb ik automatisch weer genoeg van deze wereld. Op tv zie ik alleen maar eendagsvliegen die voor die ene dag een held zijn. En de mensen die het voor het zeggen hebben, spelen alleen maar toneel. Nee, dames en heren, het gaat niet goed zo. Er is niet veel voor nodig om te zeggen dat we niet langer meer moeten pikken. Maar ja, durven we dat ook? Want het leven moet wel gewoon door blijven gaan natuurlijk. En ondertussen heb ik het wel gezien. Een teleurstelling hier, een gebroken hart daar. Het kan me allemaal niks meer schelen. Dat hoeft ook niet. Omdat ik langzaam maar zeker het einde voel naderen. Het zal niet lang meer duren voordat ik die ene definitieve afslag in mijn leven zal nemen. Ik zie hem in de verte al opdoemen. En hopelijk reis ik dan naar een plek die beter is dan de plaats waar we nu met z'n allen leven. Het wordt tijd dat ik mijn masker afdoe. Het moment is aangebroken om me af te schminken. Ik kan alles van mijn gezicht vegen, maar mijn glimlach zal er altijd op blijven staan. Die houdt altijd stand, in tegenstelling tot de rest van mijn lichaam. Maar wees gerust, ook zonder mij gaat het leven door. Want je weet het, de voorstelling moet altijd doorgaan. Wat er ook gebeurt.

Ja, uit die film, inderdaad, Dirty Dancing, Eric Carmen en Hungry Eyes, daarvoor even op zijn Frans met Gert Lennerman en Vachy Leclerc. En de plaat is een verhaal met Queen, and the show must go on. Dit is Gary Poole.

Bruno, Gino Vanelli, Wild Horses Could Not Drag Me Away From You, CB Milton and Send Me An Angel. Tot het nieuws, de gitaren. Ah, dit is leuk. AC/DC, niet de bekendste, maar wel een hele mooie. Rock and Roll The Nation.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw is dood teruggevonden in de buurt van Zeewolde. De politie had gisteren nog foto's van de man gedeeld. Gistermiddag werd zijn lichaam gevonden in de buurt van de Reigerplas. Bij zijn overlijden is geen sprake van een misdrijf. De man werd in verband gebracht met de dood van een bewoonster van een woonzorglocatie voor demente personen in Lelystad. Het onderzoek naar haar overlijden gaat gewoon door. In Australië is een 27-jarige man aangeklaagd wegens spionage. Hij zou de Russen hebben willen informeren over militaire activiteiten van Oekraïne. De Russisch-Australische man vloog in 2025 naar Oekraïne om zich daar aan te sluiten bij het Oekraïnse leger. Hij verzamelde daar informatie over militairen, eenheden en locaties die hij geprobeerd zou hebben door te spelen aan Russische contacten. Het is niet duidelijk of dit hem gelukt is. De man riskeert bij veroordeling 20 jaar celstraf. De politie heeft vannacht een woonwagenkamp doorzocht in het Brabantse Waalre. Naast arrestatieteams was ook de landelijke faciliteit Ontmantelen aanwezig. Die wordt ingezet bij het opruimen van een drugslab. Of er verdovende middelen zijn gevonden is onduidelijk. In het verleden werden grondstoffen voor de productie van drugs gevonden op het woonwagenkamp. Het is onbekend of er arrestaties zijn verricht. Nederlanders zijn weer iets positiever over hun portemonnee. Door de oorlog in het Midden-Oosten stond dat flink onder druk. Maar sinds juni verbetert dat weer, zegt het CBS. Het gegeven is dikwijls een goede graadmeter of consumenten extra geld willen uitgeven of juist willen besparen. Consumenten vinden het nu gunstiger dan vorige maand om grote aankopen te doen. Dat zijn bijvoorbeeld meubels en elektronica. Het weer wisselvallig, af en toe zon, maar ook buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt-Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Gemelt-Bakel pakt de drukte op het elektriciteitsnet aan. Omdat niet elk nieuwbouwproject direct kan worden aangesloten, stelt de gemeente een lijst op. Deze lijst omvat woningbouwprojecten en onderwijshuisvesting die naar verwachting in de komende 10 jaar gerealiseerd worden. De projecten op deze lijst worden aangemeld op de wachtlijst van netbeheerder Enexis. Men kijkt dan onder andere naar startbouwjaar, aantal woningen en benodigde transportcapaciteit. De volgorde op de lijst wordt bepaald aan de hand van duidelijke beleidsregels te vinden op de gemeentelijke website. Patiënten met een vermoeden van hernia kunnen in het Elkelijk ziekenhuis in Helmond nu veel sneller geholpen worden. Dankzij een nieuwe behandeltraject is de doorlooptijd van een verwijzing door de huisarts tot een eventuele pijnbehandeling drastisch verkort. Wat eerder zo'n 20 weken duurde, wordt nu in ongeveer 4 weken afgerond. Dit versnelde proces is mogelijk door intensieve samenwerking tussen de polyklinieken, neurologie, radiologie en het pijncentrum. Het idee ontstond vanuit de praktijk. Pijnconsulent Ted de Win zag regelmatig patiënten die ondanks hevige pijnklachten een lang traject moesten doorlopen. Het Bavaria Brouwerijcafé en Pop uit Labeek organiseren samen PUL, een nieuw lokaal evenement op zondag 23 augustus vanaf 2:30. Op de Heuvel in Lieshout komen mensen weer samen en krijgen lokale bands een podium. 3 lokale bands treden op, de eerste begint om 3:30. Verwacht live muziek, gezelligheid en de beste sfeer van Lieshout. Tijdens PUL krijgt lokaal en regionaal talent een kans zodat iedereen kan genieten van stemmige muziek, een lekker drankje en een fantastische ambiance. Gratis entree op dit muzikale feest voor heel Laarbeek. De hulpdiensten zijn donderdagmiddag gealarmeerd voor een aanrijding op de N279 tussen Erp en Beek en Donk. Ter plaatse bleek een auto achterop zijn voorganger te zijn gebotst. De bestuurders van beide auto's zijn door de ambulancepersoneel nagekeken. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Beide auto's raakten fors beschadigd en zijn door een berger afgesleept. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek. Ben van Riel.

0: Leuke Neil Diamond uit de jaren 70 en Solitary Man.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag zijn er vrij veel wolken en komt het opnieuw tot enkele stevige buien. En hierbij kan onweer en hagel voorkomen. Tussentijds schijnt soms de zon en het wordt maximaal 20 graden. Goedemorgen, dit is Overzeg.

Gloria Estefan en Bad Boys, 18 slechte jongens. Ja, dan heb ik nog Mariah Carey en Fantasy en Kashmir en Love's What I Want. Tijd voor de Guys and Dolls.

0: graag lekker door op deze ochtend. De Hollies en I'm Sorry Suzanne. Tom Petty en Free Falling. Vandaag is het Wereld Seniorendag en het is vandaag dag van de ijsthee.
1: Ten midden in de Vlonders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groteren dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is den dien ze hier doet gerne. Maar ze is hier nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met heel schone woorden. En als dit s'avonds voorbij haar deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verur. Verur.

Maar ja, wat doe je eraan? Zie een zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. We zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorngever bij. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. Hij doet tenen. En hij zei bij even. Ik zie je, Gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: en zo goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettige zij met haar gat.
1: OSR 920.
2: Jij hoort bij ons.

Vandaag, maar dan in 1911, 21 augustus, wandelde een museummedewerker simpelweg het Louvre in Parijs binnen, tilde de Mona Lisa van de muur en liep er verborgen onder zijn jas mee naar buiten. Het schilderij is toen ruim 2 jaar spoorloos geweest.

Ach, de zwoele muziek van Sade. En de Swedish Taboo Change. Een change of heart. Zo direct na het nieuws. Leo van der Boom met zijn broodjeszaak. Straks ook nog Peter en Martin en OSR in de middag. En daarna is het weekend. Weekend. Eindelijk. Weer een paar dagen is lekker vrij. Ja toch? Maak er een leuk weekend van. Doe wat leuke dingen. Ik spreek je maandag weer. Jennifer Page. And it's just a little crush. See?

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. 8 mensen zijn gewond geraakt bij een grote brand in een restaurant in het Zwitserse Thusis gisteravond. 2 verkeren in zeer ernstige toestand, nog 5 mensen zijn vermist. Volgens de brandweer is het vuur waarschijnlijk op de tweede verdieping begonnen, waarna het trappenhuis instortte. In het pand bevinden zich naast het restaurant ook woningen. Onduidelijk is of zij aan het vuur ontsnapt zijn. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw is dood teruggevonden in de buurt van Zeewolde. De politie had gisteren nog foto's van de man gedeeld. Gistermiddag werd zijn lichaam gevonden in de buurt van de Reigersplas. Bij zijn overlijden is geen sprake van een misdrijf. De man werd in verband gebracht met de dood van een bewoonster van een woonzorglocatie voor demente personen in Lelystad. Het onderzoek naar haar overlijden gaat gewoon door. In Australië is een 27-jarige man aangeklaagd wegens spionage. Hij zou de Russen hebben willen informeren over militaire activiteiten van Oekraïne. De Russisch-Australische man vloog in 2025 naar Oekraïne om zich daar aan te sluiten bij het Oekraïnse leger. Hij verzamelde daar informatie over militairen, eenheden en locaties die hij geprobeerd zou hebben door te spelen aan Russische contacten. Het is niet duidelijk of hem dit gelukt is. De man riskeert bij veroordeling 20 jaar celstraf. En de claim vezelrijk die veel voedselfabrikanten op hun producten plaatsen is misleidend. Dat concludeert de Consumentenbond. Met de term zouden producenten hun producten gezonder laten lijken. Volgens de Consumentenbond houden fabrikanten zich wel aan de wet, maar zetten ze consumenten alsnog op het verkeerde been. Zeker 100 onderzochte producten bevatten wel vezels, maar consumenten eten daar nooit voldoende van om er echt baat van te hebben. Het weer, wisselvallig, af en toe zon, maar ook buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Kleine steden en plattelandsgemeenten zoals Labeek en de Peelgemeente kampen met steeds complexere veiligheidsproblemen. Dat concludeert het Den Haag Center voor Strategische Studies, het HCSS, in het rapport Gemeenten onder druk. Verantwoordelijkheden nemen toe, terwijl capaciteit, expertise en strategisch vermogen achterblijven. De lokale veiligheidsketen staat hierdoor onder druk. Ook de weerbaarheidsopgave groeit. Gemeenten moeten zich onder andere voorbereiden op cyberaanvallen, stroomuitval en klimaatrisico's. Gemeenten beschikken vaak niet over duidelijke landelijke kaders en structurele middelen. Na een korte zomervakantie start donderdag 27 augustus het 43e televisieseizoen met Blok Live. Gastheer Mario van Dinter neemt u mee in actuele lokale zaken met 4 gasten aan tafel. Er is uitgebreid aandacht voor de fanfare EMM met de nieuwe voorzitter en de voorbereiding van een sponsorloop van Boekel Fit. Wethouder Matt Kanters schuift aan over actuele zaken binnen de gemeente Boekel. Blok Live is een van de weinige lokale live-programma's in Nederland zonder montage, puur Boekels. Alle uitzendingen worden in samenwerking met Omroep Peelrand live uitgezonden en zijn ook in de gemeente Labeek te zien. Stichting Buurtbus Labeek zoekt nieuwe chauffeurs om diensten te rijden. We hebben iedere week 30 mensen nodig, al dus coördinator van de buurtbus Marie van der Heijden. Volgend jaar moeten er nog eens 5 mensen stoppen omdat die dan 77 worden. Dat is de leeftijd waarop buurtbuschauffeurs moeten stoppen. Daarom zoekt de stichting vrijwilligers die door de weekse diensten willen draaien. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van de buurtbus Labeek. Het enige vereiste is een rijbewijs en een vlotte babbel. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Deze week op Omroep Peelrand TV.
1: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Broodje OSR.
0: Leo

Bruises van Train. Het is de eerste plaat op deze vrijdagmiddag. Het is 12 uur geweest. Tijd nu voor broodje overzeggen. Muziek tijdens de lunch. Het is bijna weekend. Nog eventjes en dan is het zover. Heerlijk toch? Mooi vooruitzicht. Een weekend, dat heeft Ben Van Riel. De muziekfabriek opent maandagmorgen weer. En dit is Huey Lewis en de News. Goedemiddag.

0: Het mooie verhaal van die gevangen op weg naar huis. En of zijn vriendin dan een gele strik om een boom wil binden als ze nog vliegt op hem. Dus ja, honderden gele strikken zaten om die boom. Je hoorde de Dawn uit de jaren 70 en daarvoor een plaat uit onze Nederlandse hitlijst van dit moment. De nieuwe Martin Garrix en U2. Je hoorde Fireflies. En nu hoor je het applaus. Je hoort bij de hit van Patrick Bruel.
1: Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer.

0: uit Australië afkomstig, Icehouse en Crazy. Zometeen de hoofdpunten uit het Radio Nieuws. Erbij ook de weersverwachting daarvoor nog een extra nummer 1. Het is die van Pitbull en John Ryan.
1: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: I'm a fireball.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. 8 mensen zijn gewond geraakt bij een grote brand in een restaurant in het Zwitserse Thusis gisteravond. 2 verkeren in zeer ernstige toestand, nog 5 mensen zijn vermist. De man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw is dood teruggevonden in de buurt van Zeewolde. De politie had gisteren nog foto's van de man gedeeld. Bij zijn overlijden is geen sprake van een misdrijf. In Australië is een 27-jarige man aangeklaagd wegens spionage. Hij zou de Russen hebben willen informeren over militaire activiteiten van Oekraïne. En de claim vezelrijk die veel voedselfabrikanten op hun producten plaatsen is misleidend. Dat concludeert de Consumentenbond. Producten bevatten wel vezels, maar consumenten eten daar nooit voldoende van om er echt baat van te hebben. Het weer, wisselvallig, af en toe zon, maar ook buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
2: Broodje OSR. Broodje OSR.

0: klassieker van Lynyrd Skynyrd hier op OSN 920, Sweet Home Alabama. Tijd nu voor een Nederlandstalige plaat, de hit van Jeroen van der Boom. Uit 2007 stond de plaat op nummer 1 in Nederland. Origineel een Spaanstalig nummer van David Bisbal, Silencio. Hij vertaalde het naar Je bent zo.
1: Zeg ik

nog steeds een van de betere zangeressen van Nederland. Davina Michel en Heartbeat. Daarvoor Hathaway en zijn allergrootste hit What Is Love. Tijd nu voor wat rock met een boodschap. Dit is Keep On Rocking in the Free World. De stem van Neil Young.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Er is code geel afgekondigd voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe. Felle buien met onweer en veel regen zijn mogelijk. Plaatselijk kunnen hagelstenen tot 1 centimeter dik vallen. Ook kan 20 tot 30 mm regen in korte tijd vallen. Volgens het KNMI is hinder te verwachten in het verkeer en bij activiteiten buitenshuis. Vanavond verdwijnen de meeste buien, met uitzondering van het zuidoosten van het land. Samsung Electronics wil voor bijna 80 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Het bestuur van het Zuid-Koreaanse chip- en technologiebedrijf heeft het plan vandaag goedgekeurd. Het is de grootste aandeleninkoop in Zuid-Korea ooit. De actie moet de aandelenkoers ondersteunen en zo aandeelhouders belonen voor de sterke groei van Samsung. Deze komt vooral door de snelle opmars van AI. Daarnaast zal Samsung over het derde kwartaal van dit jaar een dividend van 20 miljard dollar uitkeren. 8 mensen zijn gewond geraakt bij een grote brand in een restaurant in het Zwitserse Thusis gisteravond. 2 verkeren in zeer ernstige toestand, nog 5 mensen zijn vermist. Volgens de brandweer is het vuur waarschijnlijk op de tweede verdieping begonnen, waarna het trappenhuis instortte. In het pand bevinden zich naast het restaurant ook woningen. Onduidelijk is of zij aan het vuur ontsnapt zijn. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En de claim vezelrijk die veel voedselfabrikanten op hun producten plaatsen is misleidend. Dat concludeert de Consumentenbond. Met de term zouden producenten hun producten gezonder laten lijken. Volgens de Consumentenbond houden fabrikanten zich wel aan de wet, maar zetten ze consumenten alsnog op het verkeerde been. Zeker 100 onderzochte producten bevatten wel vezels, maar consumenten eten daar nooit voldoende van om er echt baat van te hebben. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Patiënten met een vermoeden van hernia kunnen in het Elkhorst ziekenhuis in Helmond nu veel sneller geholpen worden. Dankzij een nieuwe behandeltraject is de doorlooptijd van een verwijzing door de huisarts tot een eventuele pijnbehandeling drastisch verkort. Wat eerder zo'n 20 weken duurde, wordt nu in ongeveer 4 weken afgerond. Dit versnelde proces is mogelijk door intensieve samenwerking tussen de polyklinieken, neurologie, radiologie en het pijncentrum. Het idee ontstond vanuit de praktijk. Pijnconsulent Ted de Win zag regelmatig patiënten die ondanks hevige pijnklachten een lang traject moesten doorlopen. Na een korte zomervakantie start donderdag 27 augustus het 43e televisieseizoen met Blok Live. Gastheer Mario van Dinter neemt u mee in actuele lokale zaken met 4 gasten aan tafel. Er is uitgebreid aandacht voor de fanfare EMM met de nieuwe voorzitter en de voorbereiding van een sponsorloop van Boekel Fit. Wethouder Matt Kanters schuift aan over actuele zaken binnen de gemeente Boekel. Blok Live is een van de weinige lokale live-programma's in Nederland zonder montage, puur Boekels. Alle uitzendingen worden in samenwerking met Omroep Peelrand live uitgezonden en zijn ook in de gemeente Labeek te zien. Het Bavaria Brouwerijcafé en Pop uit Labeek organiseren samen PUL, een nieuw lokaal evenement op zondag 23 augustus vanaf 2:30. Op de Heuvel in Lieshout komen mensen weer samen en krijgen lokale bands een podium. 3 lokale bands treden op, de eerste begint om 3:30. Verwacht live muziek, gezelligheid en de beste sfeer van Lieshout. Tijdens PUL krijgt lokaal en regionaal talent een kans zodat iedereen kan genieten van stemmige muziek, een lekker drankje en een fantastische ambiance. Gratis entree op dit muzikale feest voor heel Labeek. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

De man schuift regelmatig aan de lunchtafel en dat deed hij op deze vrijdagmiddag na het nieuws en het nieuws uit de regio van 1 uur ook. Het was de king of the jive, want zo noem ik hem altijd gekscherend. Shaken Stevens en een van zijn hits, Oh Julie. Tot 2 uur muziek tijdens de lunch. Fijn dat je aangeschoven bent. Eet smakelijk. Zometeen Amy Winehouse, daarvoor glam rock van weleer. We gaan naar de begin jaren 70. Dat doen we met de Sweet. Dit is Blockbuster. You better be

Farruko en La Fuente. Pepas. Plaat nog niet zo lang geleden. Dit is langer geleden. We kunnen hem helemaal meezingen natuurlijk. Trini Lopez op OSR 920. Have you heard a little hand clapping now?

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Er is code geel afgekondigd voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe. Felle buien met onweer en veel regen zijn mogelijk. Plaatselijk kunnen hagelstenen tot 1 centimeter dik vallen. Samsung Electronics wil voor bijna 80 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Het is de grootste aandeleninkoop in Zuid-Korea ooit. De actie moet de aandelenkoers ondersteunen en zou aandeelhouders belonen voor de sterke groei van Samsung. Deze komt vooral door de snelle opmars van AI. 8 mensen zijn gewond geraakt bij een grote brand in een restaurant in het Zwitserse Thusis gisteravond. 2 verkeren in zeer ernstige toestand, nog 5 mensen zijn vermist. En de claim vezelrijk die veel voedselfabrikanten op hun producten plaatsen is misleidend. Dat concludeert de Consumentenbond. Producten bevatten wel vezels, maar consumenten eten daar nooit voldoende van om er echt baat van te hebben. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Beleef de hits. OSR 920.

Bart Peters en de radio's. Muziek vanuit België. En She Goes Na Na Na. Zometeen Mannenharten van Bluff en Nielsen. Daarvoor de Queen of the Disco. Donna Summer.

een heerlijk rustpunt tijdens Brojo Zerre deze vrijdagmiddag. De Corgis. And everybody's got to learn sometimes. Daarvoor mannenharten, de titelsong uit die mooie film met Bluff en Nielsen. Tijd voor een plaat in onze Nederlandse hitlijst van dit moment. Hij is populair. Het is de nieuwe plaat van Bruno Mars. Dit is...

Muziek van Crowded House zojuist. It's Only Natural. Gevolgd door deze heren Crosby, Stills, Nash & Young. Teach Your Children van het mooie album Deja Vu. Dat was mijn aandeel voor deze week en voor deze vrijdagmiddag. Broodje OSR is er aanstaande maandag weer om 12 uur. Zometeen OSR in de middag met Peter Derks en Martin Huibers. Op naar het weekend en natuurlijk met heel veel leuke collega's. Met op zondag veel vinyl. Dat is de moeite waard om te blijven luisteren. Geniet ervan, fijn weekend, graag tot maandag. En de laatste plaat is afkomstig van het album Tango in the Night. Het is die hit van Fleetwood Mac, Everywhere. Can you hear me?

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Er is code geel afgekondigd voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe. Felle buien met onweer en veel regen zijn mogelijk. Plaatselijk kunnen hagelstenen tot 1 centimeter dik vallen. Ook kan 20 tot 30 mm regen in korte tijd vallen. Volgens het KNMI is hinder te verwachten in het verkeer en bij activiteiten buitenshuis. Vanavond verdwijnen de meeste buien, met uitzondering van het zuidoosten van het land. Samsung Electronics wil voor bijna 80 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Het bestuur van het Zuid-Koreaanse chip- en technologiebedrijf heeft het plan vandaag goedgekeurd. Het is de grootste aandeleninkoop in Zuid-Korea ooit. De actie moet de aandelenkoers ondersteunen en zo aandeelhouders belonen voor de sterke groei van Samsung. Deze komt vooral door de snelle opmars van AI. Daarnaast zal Samsung over het derde kwartaal van dit jaar een dividend van 20 miljard dollar uitkeren. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekeren en Gemelt Baker op Omroep Peelrand. De hulpdiensten zijn donderdagmiddag gealarmeerd voor een aanrijding op de N279 tussen Erp en Beek en Donk. Ter plaatse bleek een auto achterop zijn voorganger te zijn gebotst. De bestuurders van beide auto's zijn door de ambulancepersoneel nagekeken. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Beide auto's raakten fors beschadigd en zijn door een berger afgesleept. Na een korte zomervakantie start donderdag 27 augustus het 43e televisieseizoen met Blok Live. Gastheer Mario van Dinter neemt u mee in actuele lokale zaken met 4 gasten aan tafel. Er is uitgebreid aandacht voor de fanfare EMM met de nieuwe voorzitter en de voorbereiding van een sponsorloop van Boekel Fit. Wethouder Matt Kanters schuift aan over actuele zaken binnen de gemeente Boekel. Blok Live is een van de weinige lokale live-programma's in Nederland zonder montage, puur Boekels. Alle uitzendingen worden in samenwerking met Omroep Peelrand live uitgezonden en zijn ook in de gemeente Labeek te zien. Stichting Buurtbus Labeek zoekt nieuwe chauffeurs om diensten te rijden. We hebben iedere week 30 mensen nodig, dus coördinator van de buurtbus Marie van der Heijden. Volgend jaar moeten er nog eens 5 mensen stoppen, omdat die dan 77 worden. Dat is de leeftijd waarop buurtbuschauffeurs moeten stoppen. Daarom zoekt de stichting vrijwilligers die door de weekse diensten willen draaien. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van de buurtbus Labeek. Het enige vereiste is een rijbewijs en een vlotte babbel. Patiënten met een vermoeden van hernia kunnen in het Elkelijk ziekenhuis in Helmond nu veel sneller geholpen worden. Dankzij een nieuwe behandeltraject is de doorlooptijd van een verwijzing door de huisarts tot een eventuele pijnbehandeling drastisch verkort. Wat eerder zo'n 20 weken duurde, wordt nu in ongeveer 4 weken afgerond. Dit versnelde proces is mogelijk door intensieve samenwerking tussen de polyklinieken, neurologie, radiologie en het pijncentrum. Het idee ontstond vanuit de praktijk. Pijnconsulent Ted de Win zag regelmatig patiënten die ondanks hevige pijnklachten een lang traject moesten doorlopen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.
5: Hallo.
6: Yeah. Is that you?
5: Who's it?
6: Oh, Cornelius.
5: Cornelius.
6: Yeah.
5: Oh, Cornelius.
6: Listen.
5: Bye-bye.
6: Listen.
5: Yeah, man, what's up?
6: I'm in trouble.
5: Yeah.
6: My girl just told me to...

Care. En daarvoor aan het begin van deze show, de Stampeders en Hit the Road to Jack. Dankjewel, Leo van de Boom, voor jouw broodje, Ozer. En maandag worden de broodjes opnieuw gesmeerd en belegd tussen 12 en 2. En ik ben bij je tot 4 uur.

Vrijdagmiddag, je radio staat aan op OZ 920 en ik draai de Elton John voor je en Borders. Vrijdag, dat betekent bijna weekend, tenminste als je momenteel aan het werk bent. En heb jij je vakantie misschien ondertussen al inderdaad gehad of misschien krijg je hem nog? Nou, ik in elk geval wel. Zometeen Taylor Swift, de Fate of Ophelia, naar Rob de Nijs, Johnny.

Taylor Swift en The Fates of Ophelia. De vrijdagmiddag is alweer halverwege, maar de hits zijn nog lang niet op. Nee hoor. Bijvoorbeeld zometeen nog verderop Hugel en Salto, Jamakan en Eros Ramazzotti en Tina Turner. Ook onderweg met Costa Vita. Eerst nu tijd voor Carlos Santana en Adi Waiting. It's been

Zonder meer een heerlijke zomerhit van deze Franse DJ Hugel. Samen met Soto en Jamaican. Onderweg hier verderop. Sugar Babes. Round Rounds. En ook nog Sandy Coast. True Love. That's a Wonder. Eerst nu tijd voor Echo in the Bunny Man. Ring on the Dancing Horses.

Ze waren razend populair. Sammy Goes True Love, That's a Wonder. En andere hits van deze band, natuurlijk ook The Eyes of Jenny. En ook I See Your Face Again, om er maar een paar te noemen. Vrijdagmiddag, OZR in de middag met verderop nog een klassieker van Led Zeppelin. Oh, Love, Love, komt eraan, jazeker.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim €67.000 terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting €600 miljoen. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna €800 miljoen teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim €400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim €200 miljoen teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakelen op Omroep Peelrand. Het Bavaria Brouwerijcafé en Pop uit Labeek organiseren samen Pul, een nieuw lokaal evenement op zondag 23 augustus vanaf 2:30. Op de Heuvel in Lieshout komen mensen weer samen en krijgen lokale bands een podium. 3 lokale bands treden op. De eerste begint om 3:30. Verwacht live muziek, gezelligheid en de beste sfeer van Lieshout. Tijdens Pul krijgt lokaal en regionaal talent een kans zodat iedereen kan genieten van stemmige muziek, een lekker drankje en een fantastische ambiance. Gratis entree op dit muzikale feest voor heel Laarbeek. Kleine steden en plattelandsgemeenten zoals Labeek en de Peelgemeente kampen met steeds complexere veiligheidsproblemen. Dat concludeert het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, het HCSS, in het rapport Gemeenten onder druk. Verantwoordelijkheden nemen toe, terwijl capaciteit, expertise en strategisch vermogen achterblijven. De lokale veiligheidsketen staat hierdoor onder druk. Ook de weerbaarheidsopgave groeit. Gemeenten moeten zich onder andere voorbereiden op cyberaanvallen, stroomuitval en klimaatrisico's. Gemeenten beschikken vaak niet over duidelijke landelijke kaders en structurele middelen. Na een korte zomervakantie start donderdag 27 augustus het 43e televisieseizoen met Blok Live. Gastheer Mario van Dinter neemt u mee in actuele lokale zaken met 4 gasten aan tafel. Er is uitgebreid aandacht voor de fanfare EMM met de nieuwe voorzitter en de voorbereiding van een sponsorloop van Boekel Fit. Wethouder Matt Kanters schuift aan over actuele zaken binnen de gemeente Boekel. Blok Live is een van de weinige lokale live-programma's in Nederland zonder montage, puur Boekels. Alle uitzendingen worden in samenwerking met Omroep Peelrand live uitgezonden en zijn ook in de gemeente Labeek te zien. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: deze week op Omroep Peelrand TV.
1: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. OSR in de middag.

0: Ja, lang leven de kniebeschermers. Your love still brings me to my knees. Die hoorde Marcia Hines daarvoor, Kid Rock. En all summer long. En ja, die zomer, die astronomische zomer, duurt nog tot en met 22 september. Oh zeg, ene middag, ik heet je van harte welkom. Goedemiddag.
1: Peter Derks.

Anna Langley en Choosing Texas. En het nummer staat al, even kijken, 18 weken lang op nummer 1 in de Billboard Hot 100. Ja. Zometeen verderop nog Kenny Rogers en Dolly Parton, Islands in the Stream. Komt eraan. En eerst is dit Michael Jackson, Black or White.

was een mooie hit voor deze twee. Dolly Parton en Kenny Rogers, Islands in the Stream. En het is alweer 6 jaar geleden dat hij kwam te overlijden. En vandaag is het ook de geboortedag van Kenny Rogers. Oh zeg, maar nu de Small Faces.

De formatie Bluff, samen met Sabrina Starke en meer kan het niet zijn. En daarvoor ook nog Stephanie Mills voor je gedraaid en de Madison Song. Klaar zeg in de middag op deze vrijdag met onderweg nog DM People, The Moving On Up. En ook nog Rocky Burnett, Tired of Toning the Line. Nu is dit Sambio en Can't Get Enough.

Rocky Bonnet en Tired of Towing the Line. OSR 920 samen met jou richting het weekend. En ook in het weekend hebben we hele leuke programma's. Zo bijvoorbeeld zondagmiddag van Vinyl vanuit ons zondagmiddagcafé. Gaan we doen vanaf 12 uur tot en met 6 uur met de collega's Berend Koeners, Ben van Giel en Tom Holland. Zometeen Tom O'Dell, Another Love, na deze mooie van Kansas, Dust in the Wind.

Tom Odell en Another Love. Hey, ik ga mijn boeltje weer bij elkaar pakken. Zometeen na 4 uur dan deel 2 van deze show. Ozer in de middag met Martina Hebbers. Ik wens je een fijn weekend. En ik ben dan maandag weer tussen 2 en 4. En ik sluit af met deze mooie van De La Soul. Ring, ring, ring.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Bij de grens tussen Letland en Belarus is een ondergrondse tunnel ontdekt die door migranten werd gebruikt om Europa binnen te komen. De Letse grenspolitie heeft daar gisteren 28 migranten aangetroffen. De ingang van de tunnel lag op zo'n 20 meter van de grens, zegt de grenspolitie van Letland in een verklaring. Het is de tweede keer in korte tijd dat er een tunnel bij de grens wordt gevonden. Eerder deze maand passeerden 15 mensen de grens via zo'n tunnel. Taxibedrijf Uber heeft een boete van 825 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Tussen 2020 en 2022 zette het bedrijf accounts van chauffeurs geautomatiseerd stop zonder dit vooraf aan hen te melden. Dat is verboden binnen Europese wetgeving. Het is volgens persbureau Reuters dat de boete heeft ingezien de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet. Uber gaat in beroep. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemelt-Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Gemelt-Bakel pakt de drukte op het elektriciteitsnet aan. Omdat niet elk nieuwbouwproject direct kan worden aangesloten, stelt de gemeente een lijst op. Deze lijst omvat woningbouwprojecten en onderwijshuisvesting die naar verwachting in de komende 10 jaar gerealiseerd worden. De projecten op deze lijst worden aangemeld op de wachtlijst van netbeheerder Enexis. Men kijkt dan onder andere naar startbouwjaar, aantal woningen en benodigde transportcapaciteit. De volgorde op de lijst wordt bepaald aan de hand van duidelijke beleidsregels te vinden op de gemeentelijke website. Het Bavaria Brouwerijcafé en Pop uit Labeek organiseren samen PUL, een nieuw lokaal evenement op zondag 23 augustus vanaf 2:30. Op de Heuvel in Lieshout komen mensen weer samen en krijgen lokale bands een podium. Drie lokale bands treden op, de eerste begint om 3:30. Verwacht live muziek, gezelligheid en de beste sfeer van Lieshout. Tijdens PUL krijgt lokaal en regionaal talent een kans zodat iedereen kan genieten van stemmige muziek, een lekker drankje en een fantastische ambiance. Gratis entree op dit muzikale feest voor heel Labeek. In Haderiksel is donderdagmiddag de vrijwilligerspenning Labeek uitgereikt aan Ruud Kweens. Onderscheiding werd hem uitgereikt door wethouder Nicole Otte tijdens de afsluiting van de 40-jarige jubileumeditie van de Jeugd Driedaagse. Kweens zet zich al 40 jaar in voor de Jeugd Driedaagse. Jaarlang is hij daar een vaste en vertrouwde kracht. Iedereen kent hem als de vrolijke Ranja Ruud die alle kinderen van drinken voorziet. Daarnaast is hij al jaren actief in de parochie bij de Blaaskapellen, het Oktoberfest, het Oranje Comité, Carnaval, de Dorpsfeesten en Zonnetij. De hulpdiensten zijn donderdagmiddag gealarmeerd voor een aanrijding op de N279 tussen Erpen en Beek en Donk. Ter plaatse bleek een auto achterop zijn voorganger te zijn gebotst. De bestuurders van beide auto's zijn door de ambulancepersoneel nagekeken. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Beide auto's raakten fors beschadigd en zijn door een berger afgesleept. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: OSR. Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
4: Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.
0: Martin Huibers.

0: Bert, de groep die ik nog kan herinneren uit de grote hits All For Love. En natuurlijk de plaats die we net hoorden, I Wanna Sex You Up. Welkom in OSR in de middag, deel 2. Met dank aan Peter voor deel 1. En voor Peter is het inmiddels weekend geworden. Tot aan 6 uur hebben wij weer het allerbeste, zoals deze van Coldplay. God, put a smile upon your face.
1: Where do we

weer zo'n legendarisch groepje. Blooming met grote hits achter hun naam. Zoals The Melting Pot en Good Morning Freedom. En de plaats die we net hoorden. Ja, dat was ook zo'n grote. The Bannerman. En vooral de Coldplay van de LP. A Rush of Blood to the Head uit 2002. Met God Put a Smile Upon Your Face. Miley Cyrus, Lindsey Buckingham en Mick Fleetwood. Hier is...

0: a bananas fish too early again.
1: That's it, I'm leaving.
2: Get it,
3: that's in the can, Pete.
2: It's in the can.
3: Nou, dames van de theekrantje, het is bijna om voor de Bananarama. En de legendarische hit van de Beatles, Help. En we hadden de King, Elvis Presley met In the Ghetto. Zometeen gaan we luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. Maar eerst Robin Thicke en When I Get You Alone.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Bij de grens tussen Letland en Belarus is een ondergrondse tunnel ontdekt die door migranten werd gebruikt om Europa binnen te komen. De Letse grenspolitie heeft daar gisteren 28 migranten aangetroffen. Taxibedrijf Uber heeft een boete van 825 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Tussen 2020 en 2022 zette het bedrijf accounts van chauffeurs geautomatiseerd stop zonder dit vooraf aan hen te melden. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op OSR 920.

Aerosmith in 1993 van de LP Get a Grip. En het gaat allemaal over Steven Tyler's herstel van verslaving. Ja, dat speelde een grote rol in die tijd. Ze hadden trouwens een speciale gast op het achtergrondkoortje. Dat was namelijk Don Henley van de Eagles. Hier was Denise Williams en Free.

The Simple Minds en Sanctify Yourself. En we hadden de winnares destijds nog van het Eurovisie Songfestival in 2013. Wist Denemarken het Songfestival te winnen met de zangeres Emily the Forest en het nummer Only Teardrops. Hier was Stacey Levisaw, Jump to the Beat.

0: De nummer 3 uit de hitlijsten van dit ogenblik, de top 40. Bauza was dat met Magnetic. En we hadden daarvoor Sting met The Shape of My Heart. Zometeen de nieuwsberichten van 5 uur. Maar eerst David McWilliams en The Days of Pearly Spencer.
1: A tenement

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. In Zweden heeft een man met een zwaard een middelbare school aangevallen. Meerdere mensen zijn gewond geraakt. Zweedse media melden dat de dader door de politie is aangehouden. Daarbij is de man neergeschoten. De aanval was vanmiddag in Fagersta, zo'n 170 kilometer ten noordwesten van Stockholm. Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse, leerlingen van de school en uit de buurt worden opgevangen. Het motief van de man met het zwaard is niet bekend. Fusiepartij Progressief Nederland, of PRO, moet zich in Europa aansluiten bij het blok van de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Dat heeft partijleider Jesse Klaver gezegd. Hij denkt dat de partij daarmee de meeste invloed kan uitoefenen in Europa. Volgende maand mogen de pro-leden zich uitspreken over de kwestie. In het Europees Parlement zijn ze tot aan de verkiezingen in 2029 nog verdeeld over twee blokken. De PvdA'ers bij de Sociaaldemocraten en GroenLinks bij de Groenen. Bij de grens tussen Letland en Belarus is een ondergrondse tunnel ontdekt die door migranten werd gebruikt om Europa binnen te komen. De Letse grenspolitie heeft daar gisteren 28 migranten aangetroffen. De ingang van de tunnel lag op zo'n 20 meter van de grens, zegt de grenspolitie van Letland in een verklaring. Het is de tweede keer in korte tijd dat er een tunnel bij de grens wordt gevonden. Eerder deze maand passeerden 15 mensen de grens via zo'n tunnel. Taxibedrijf Uber heeft een boete van 825 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Tussen 2020 en 2022 zette het bedrijf accounts van chauffeurs geautomatiseerd stop zonder dit vooraf aan hen te melden. Dat is verboden binnen Europese wetgeving. Het is volgens persbureau Reuters dat de boete heeft ingezien de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet. Uber gaat in beroep. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Na een korte zomervakantie start donderdag 27 augustus het 43e televisieseizoen met Blok Live. Gastheer Mario van Dinter neemt u mee in actuele lokale zaken met vier gasten aan tafel. Er is uitgebreid aandacht voor de fanfare EMM met de nieuwe voorzitter en de voorbereiding van een sponsorloop van Boekel Fit. Wethouder Matt Kanters schuift aan over actuele zaken binnen de gemeente Boekel. Blok Live is een van de weinige lokale live-programma's in Nederland zonder montage, puur Boekels. Alle uitzendingen worden in samenwerking met Omroep Peelrand live uitgezonden en zijn ook in de gemeente Labeek te zien. In Adrichsel is donderdagmiddag de vrijwilligerspenning Labeek uitgereikt aan Ruud Kweens. Onderscheiding werd hem uitgereikt door wethouder Nicole Otte tijdens de afsluiting van de 40-jarige jubileumeditie van de Jeugd Driedaagse. Kweens zet zich al 40 jaar in voor de Jeugd Driedaagse. Jaarlang is hij daar een vaste en vertrouwde kracht. Iedereen kent hem als de vrolijke Ranja Ruud die alle kinderen van drinken voorziet. Daarnaast is hij al jaren actief in de parochie bij de Blaaskapellen, het Oktoberfest, het Oranje Comité, Carnaval, de Dorpsfeesten en Zonnetij. Het Bavaria Brouwerijcafé en Pop uit Labeek organiseren samen PUL, een nieuw lokaal evenement op zondag 23 augustus vanaf 2:30. Op de Heuvel in Lieshout komen mensen weer samen en krijgen lokale bands een podium. Drie lokale bands treden op, de eerste begint om 3:30. Verwacht live muziek, gezelligheid en de beste sfeer van Lieshout. Tijdens PUL krijgt lokaal en regionaal talent een kans zodat iedereen kan genieten van stemmige muziek, een lekker drankje en een fantastische ambiance. Gratis entree op dit muzikale feest voor heel Labeek. De hulpdiensten zijn donderdagmiddag gealarmeerd voor een aanrijding op de N279 tussen Erp en Beek en Donk. Ter plaatse bleek een auto achterop zijn voorganger te zijn gebotst. De bestuurders van beide auto's zijn door de ambulancepersoneel nagekeken. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Beide auto's raakten fors beschadigd en zijn door een berger afgesleept. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongeluk. ongelofelijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag. Martin Huibers.
6: You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

MC Hammer, een van de grote artiesten uit de jaren 90, houdt zich vandaag de dag alleen maar bezig als predikant en pastor. En bovendien investeert hij in start-ups, in techbedrijven, in Silicon Valley. Ja, je moet ergens je geld in investeren natuurlijk. Welkom in het laatste uur overzeg in de middag met The Rolling Stones en een van de hits Honky Tonk Women.

0: we can dance all night.
1: Het was zo wel aardig om je te ontmoeten. Miles Smith, nice to meet you. En we hadden de Rolling Stones met een van de vele grote hits, de Honky Tonk Women. Overzeg 920 op de vrijdagmiddag met The Culture Club en Karma Chameleon.

toch een van de hoogtepunten op een vrijdagmiddag. De duidelijke Vlaming Raymond van het Groene Woud. Maar ja, hij is toch geboren uit Nederlandse ouders. Want zowel zijn vader als zijn moeder kwamen uit Amsterdam. En hij zong over de meisjes. We hadden ervoor Salt en Peppa en What a Man. Zometeen krijgen we weer de hoogtepunten van het nieuws. Maar voor die tijd John Paul, George en Ringo. De Fab Four uit Liverpool met een van de grootste hits. All You Need Is Love.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In Zweden heeft een man met een zwaard een middelbare school aangevallen. Meerdere mensen zijn gewond geraakt. Zweedse media melden dat de dader door de politie is aangehouden. Daarbij is de man neergeschoten. Fusiepartij Progressief Nederland, of PRO, moet zich in Europa aansluiten bij het blok van de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Dat heeft partijleider Jesse Klaver gezegd. Hij denkt dat de partij daarmee de meeste invloed kan uitoefenen in Europa. Bij de grens tussen Letland en Belarus is een ondergrondse tunnel ontdekt die door migranten werd gebruikt om Europa binnen te komen. De Letse grenspolitie heeft daar gisteren 28 migranten aangetroffen. Taxibedrijf Uber heeft een boete van 825 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Tussen 2020 en 2022 zette het bedrijf accounts van chauffeurs geautomatiseerd stop zonder dit vooraf aan hen te melden. Het weer. Alleen nog code geel in Limburg met veel regen in korte tijd. In de rest van het land klaart het op, maar vannacht nemen de buien weer toe. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: gelegenheidsduo Eros Ramazzotti samen met Anastasia en I Belong To You. En Anastasia is live te zien en te horen op 29 september in de Afas Live. Maar dat is wel helemaal uitverkocht helaas. Even een nummertje op zijn Duits met Herbert Grönemeyer. Hier is Halt mich.
1: Träume

0: Chairman of the Board in 1970 geschreven door Dozier Holland en Dozier en Give Me Just a Little More Time. En we hadden klassiek verweven met pop door Sweetbox. Dat was een stuk van Johann Sebastian Bach, Air. En het heette Everything's Gonna Be Alright. Chris Stapleton op de vrijdagmiddag met Tennessee Whiskey.
1: You just

0: drop a card to you to tell you I'm still listening, so sing it pretty soon.
1: De heerlijke donkerbruine stem van Johnny Cash en Sing It's Pretty Sue. En Sven Siliers, de nummer 16 uit de tipraden met Somebody New. Zometeen de nieuwsberichten van 6 uur en daarna het avondprogramma De Avond Door met Tom Holland. Ik wens je een heel prettig weekend. En we hebben nog Jamilia met de Superstar. Prettig.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Turkije vraagt Interpol om een internationaal opsporingsbevel tegen de Israëlische premier Netanyahu vanwege het onderscheppen van de Gaza-vloot, waarmee activisten humanitaire hulp naar Gaza wilden brengen. Turkije beschuldigt Israël onder meer van genocide, marteling en het illegaal vasthouden van activisten. Israël heeft woedend gereageerd en noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator die zijn vijandigheid tegenover Israël bovendien ook probeert uit te breiden naar Syrië. De Europese vliegtuigbouwer Airbus trekt voorlopig zijn plannen in om personeel vanaf september 4 dagen per week op kantoor te laten werken. Nu mogen leidinggevenden de huidige afspraken voorlopig aanhouden, waarbij medewerkers gemiddeld 2 dagen thuis werken. De vakbonden hadden fel geprotesteerd en er waren deze zomer al stakingen in Spanje, Frankrijk en Groot-Brittannië. Airbus wil nog steeds wel meer fysieke aanwezigheid, omdat dat de samenwerking zou verbeteren. De Amerikaanse president Trump wil dat er vanaf 2030 elk jaar ruim 1000 raketten vanuit de Verenigde Staten worden gelanceerd om, zoals hij zegt, een nieuwe gouden eeuw van ruimtetransport in te luiden. Dat aantal ligt 5 keer zo hoog als nu. In een memorandum van het Witte Huis staat dat de VS daarvoor nieuwe lanceerplaatsen willen bouwen samen met private ruimtevaartbedrijven. En ook moet de NASA commercieel vervoer van en naar de maan mogelijk maken en onderzoek doen naar transport naar Mars. En de Britse prins Harry, zanger Elton John en 5 andere Britse prominenten moeten ruim 11 miljoen euro betalen aan de uitgever van de Daily Mail. Dat heeft een Britse rechter bepaald na een verloren privacyzaak tegen Associated Newspapers. De 7 eisten miljoenen schadevergoeding omdat hun telefoons zouden zijn afgeluisterd en privéinformatie illegaal was verzameld. Maar volgens de rechter was daar te weinig bewijs voor. Die 11 miljoen euro is een eerste betaling. Mogelijk komt daar nog 29 miljoen euro bij. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Kleine steden en plattelandsgemeenten zoals Labeek en de Peelgemeente kampen met steeds complexere veiligheidsproblemen. Dat concludeert het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, het HCSS, in het rapport Gemeenten onder druk. Verantwoordelijkheden nemen toe, terwijl capaciteit, expertise en strategisch vermogen achterblijven. De lokale veiligheidsketen staat hierdoor onder druk. Ook de weerbaarheidsopgave groeit. Gemeenten moeten zich onder andere voorbereiden op cyberaanvallen, stroomuitval en klimaatrisico's. Gemeenten beschikken vaak niet over duidelijke landelijke kaders en structurele middelen. Na een korte zomervakantie start donderdag 27 augustus het 43e televisieseizoen met Blok Live. Gastheer Mario van Dinter neemt u mee in actuele lokale zaken met 4 gasten aan tafel. Er is uitgebreid aandacht voor de fanfare EMM met de nieuwe voorzitter en de voorbereiding van een sponsorloop van Boekel Fit. Wethouder Matt Kanters schuift aan over actuele zaken binnen de gemeente Boekel. Blok Live is een van de weinige lokale live-programma's in Nederland zonder montage, puur Boekels. Alle uitzendingen worden in samenwerking met Omroep Peelrand live uitgezonden en zijn ook in de gemeente Labeek te zien. In Haderiksel is donderdagmiddag de vrijwilligerspenning Labeek uitgereikt aan Ruud Kweens. Onderscheiding werd hem uitgereikt door wethouder Nicole Otte tijdens de afsluiting van de 40-jarige jubileumeditie van de Jeugd Driedaagse. Kweens zet zich al 40 jaar in voor de Jeugd Driedaagse. Jaarlang is hij daar een vaste en vertrouwde kracht. Iedereen kent hem als de vrolijke Ranja Ruud die alle kinderen van drinken voorziet. Daarnaast is hij al jaren actief in de parochie bij de Blaaskapellen, het Oktoberfest, het Oranje Comité, Carnaval, de Dorpsfeesten en Zonnetij. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door. Tom Holland.

Daar sta je, Should I Go. Dat was ook zo'n hele grote hit van de heren van The Clash. Dit was uit het begin jaren 80. Rock the Cashbaan. Zo begonnen wij deze vrijdagavond. Het eerste uurtje van de avond door tot aan 10 uur. Uiteraard, zoals je dat ontschend bent. Maandag tot en met vrijdag. Zometeen naar de jaren 60 terug. Maar nu eerst naar deze van de jaren 70. Dat was tegen Light Augusta en Showdown. She

Ze hadden een leuke serie op tv in de jaren 60, de Monkees. Ze scoorden grote hits, zeg maar, zijn I'm a Believer van Neil Diamond. En dit was natuurlijk The Last Train to Clarksville. En daarvoor het Electric Light Orchestra. Stevie Wonder deed het origineel en zij poetsten het op. Jaren later, George Michael en Mary J. Blige. Hier zijn ze met S en zometeen de nummer 1 hit uit de top 40. As

Ze hadden een beetje aan de wegen 4 bovenaan. Shakira met Burna Boy met Die Die. En daarvoor hadden we George Michael en Mary J. Blige. Ik ga eens even bladeren in mijn boek waar allemaal eendagsvliegen zijn. Of zijn allemaal de One Hit Wonders wat we vandaag gaan draaien. Ik ga het je dadelijk vertellen. Maar eerst Four Letter Word, Kim Wilde en zometeen Nick en

Ilse Verwagen en ook vrienden van elkaar. Nick en Simon met Rosanne en daarvoor Kim Wilde en Four Letter Words. Tijd voor onze eendagsvlieg, onze One Hit Wonder. 1977 blijft hij altijd een hele lekkere plaat. Nummer 43, 11 weken stond hij erin. Ik heb het over deze meneer, Johnny Guitar Watson en The Real Motherfucker.

Ben Ten Sharp met You. We beginnen ook nog van die andere, namelijk Japanese Love Song. En daarvoor hadden wij Benson Boone nog niet zo lang in. Volgens mij een jaartje geleden of zo. En dat heette Mystical Magical. Zometeen terug naar de film Dirty Dancing, maar nu eerst The Robert Gray Band en Don't Be Afraid of the Dark.

leuke oude liedjes die in de film Dirty Dancing voorbij kwamen. Dit waren de Contours en Do You Love Me. Oorspronkelijk uit 1962 en 1988 stond het in Nederland in de hitparade. Weliswaar in een beetje aangepaste versie, maar dit was de originele versie uit de jaren 60. En daarvoor de Bobbert Gray Band en Don't Be Afraid of the Dark.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft nog enkele weken dicht. Door de grote natuurbrand eerder deze maand zijn veel bomen beschadigd en kunnen ze omvallen of takken verliezen. Ook zijn de wandelpaden door de vlammen verwoest. Beschadigde bomen langs de paden en het spoor moeten eerst worden verwijderd. De werkzaamheden gaan naar verwachting een paar weken duren. Bij de brand op 3 augustus in Noord-Limburg ging ruim 100 hectare bos verloren. Turkije vraagt Interpol om een internationaal opsporingsbevel tegen de Israëlische premier Netanyahu vanwege het onderscheppen van de Gaza-vloot, waarmee activisten humanitaire hulp naar Gaza wilden brengen. Turkije beschuldigt Israël onder meer van genocide, marteling en het illegaal vasthouden van activisten. Israël heeft woedend gereageerd en noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator die zijn vijandigheid tegenover Israël bovendien ook probeert uit te breiden naar Syrië. De Amerikaanse president Trump wil dat er vanaf 2030 elk jaar ruim 1000 raketten vanuit de Verenigde Staten worden gelanceerd om, zoals hij zegt, een nieuwe gouden eeuw van ruimtetransport in te luiden. Dat aantal ligt 5 keer zo hoog als nu. In een memorandum van het Witte Huis staat dat de VS daarvoor nieuwe lanceerplaatsen willen bouwen samen met private ruimtevaartbedrijven. En ook moet de NASA commercieel vervoer van en naar de maan mogelijk maken en onderzoek doen naar transport naar Mars. En handgeschreven documenten van Mahatma Gandhi hebben in India een recordbedrag van 1,45 miljoen euro opgeleverd. Het gaat om 688 korte briefjes die Gandhi tussen 1944 en 1946 schreef voor zijn strijdmakker Hingorani. Hij wilde hem daarmee steunen na het overlijden van diens vrouw. De briefjes zijn later gebundeld in een boek met de titel A Thought for the Day. Volgens het Veilinghuis geven de teksten op de bijna 700 briefjes een bijzonder kijkje in Gandhi's persoonlijke gedachtegoed. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. In Haderuksel is donderdagmiddag de vrijwilligerspenning Labeek uitgereikt aan Ruud Kweens. Onderscheiding werd hem uitgereikt door wethouder Nicole Otte tijdens de afsluiting van de 40-jarige jubileumeditie van de Jeugd Driedaagse. Kweens zet zich al 40 jaar in voor de Jeugd Driedaagse. Jaarlang is hij daar een vaste en vertrouwde kracht. Iedereen kent hem als de vrolijke Ranja Ruud die alle kinderen van drinken voorziet. Daarnaast is hij al jaren actief in de parochie bij de Blaaskapellen, het Oktoberfest, het Oranje Comité, Carnaval, de Dorpsfeesten en Zonnetij. Patiënten met een vermoeden van hernia kunnen in het Elkhorn ziekenhuis in Helmond nu veel sneller geholpen worden. Dankzij een nieuwe behandeltraject is de doorlooptijd van een verwijzing door de huisarts tot een eventuele pijnbehandeling drastisch verkort. Wat eerder zo'n 20 weken duurde, wordt nu in ongeveer 4 weken afgerond. Dit versnelde proces is mogelijk door intensieve samenwerking tussen de polyklinieken, neurologie, radiologie en het pijncentrum. Het idee ontstond vanuit de praktijk. Pijnconsulent Ted de Win zag regelmatig patiënten die ondanks hevige pijnklachten een lang traject moesten doorlopen. Het Bavaria Brouwerijcafé en Pop uit Labeek organiseren samen PUL, een nieuw lokaal evenement op zondag 23 augustus vanaf 2:30. Op de Heuvel in Lieshout komen mensen weer samen en krijgen lokale bands een podium. 3 lokale bands treden op, de eerste begint om 3:30. Verwacht live muziek, gezelligheid en de beste sfeer van Lieshout. Tijdens PUL krijgt lokaal en regionaal talent een kans zodat iedereen kan genieten van stemmige muziek, een lekker drankje en een fantastische ambiance. Gratis entree op dit muzikale feest voor heel Laarbeek. De hulpdiensten zijn donderdagmiddag gealarmeerd voor een aanrijding op de N279 tussen Erpen en Beek en Donk. Ter plaatse bleek een auto achterop zijn voorganger te zijn gebotst. De bestuurders van beide auto's zijn door de ambulancepersoneel nagekeken. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Beide auto's raakten fors beschadigd en zijn door een berger afgesleept. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
0: Kees van Kooi.

Het is vrijdagavond. We kunnen alweer vooruitkijken, want morgen begint het weekend. Dan hebben we lekker 2 dagen lang vrij, althans voor de meesten. En hebben we ook natuurlijk hele leuke muziek voor jou. Tot 8 uur, ook in ieder geval, bij deel 2 van de avond door. Je hoort de Brainbox en Downman. Dit is Andrew Gold en Lonely Boy.

gaan niet struikelen over haar naam. Die is behoorlijk lang en ook bijna onuitspreekbaar voor een Nederlander. Ze komt uit Zweden en wij kennen haar als Meja. En All About The Money was haar grote hit in 1997 alweer.

Het kwam van dat hele mooie album waar al die hele grote hits op stonden. 2004, ik weet nog dat ik heel snel naar de platenwinkel ging om hem toch te halen. Want Hopes and Fears, dat was dat een mooi album. En dat hebben ze eigenlijk bijna nooit meer kunnen evenaren. This is the last time Keane. This is Fleetwood Mac en Big Love. Look at

Ik ben naast DJ ook altijd een man van een klein beetje de statistieken. Ik vind het altijd wel leuk om een klein beetje in de historie te duiken. Nou, de best verkopende single aller tijden. Weet je welke dat is? Komt uit 1942 alweer. Bing Crosby. 50 miljoen exemplaren zijn er ooit van verkocht. En het oudste liedje? Nee, weet je ook niet, zo 1, 2, 3, hè? Is al 3400 jaar oud. Hij stond op

Met deze leuke van Fles en de Pen, de hoogste tijd om afscheid van je te nemen voor deze vrijdagavond. Blijf lekker luisteren. En ook nog een mooi weekend trouwens voor de boeg. En wat mij betreft maak er een heel, heel mooi weekend van. En ik spreek jou maandag, zelfde tijd, zelfde zender. Bij deel 2 van de avond door. Op OZR 920. Tot dan. Hoi.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij de zwaardaanval op een middelbare school in het Zweedse Fagersta zijn 3 mensen gewond geraakt. 2 jongens van 12 en 17 jaar oud zijn ernstig gewond, maar hun toestand is stabiel. De politie heeft een 18-jarige oud-leerling aangehouden en neergeschoten. Hij raakte gewond aan zijn been. Volgens de politie is er geen gevaar meer voor anderen. De school werd tijdelijk afgesloten, net als andere scholen en openbare gebouwen in Fagersta. De lessen waren juist na de zomervakantie weer begonnen. De SGP en JA21 zijn nog altijd niet aan het onderhandelen met het kabinet over de begroting van volgend jaar. De gesprekken met financiënminister Heijnen zijn volgens de partijen vooral verkennend. Voor de derde keer deze week spraken ze over hun wensen en mogelijke oplossingen. Volgens JA21 zijn de overheidsfinanciën nog niet volledig in beeld. Ook de ChristenUnie sprak vandaag met Heijnen en vond dat de minister vooral luisterde. Andere oppositiepartijen zijn kritisch op die afwachtende houding van het kabinet. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft nog enkele weken dicht. Door de grote natuurbrand eerder deze maand zijn veel bomen beschadigd en kunnen ze omvallen of takken verliezen. Ook zijn de wandelpaden door de vlammen verwoest. Beschadigde bomen langs de paden en het spoor moeten eerst worden verwijderd. De werkzaamheden gaan naar verwachting een paar weken duren. Bij de brand op 3 augustus in Noord-Limburg ging ruim 100 hectare bos verloren. En in Frankrijk zijn zo'n 300.000 condooms teruggeroepen omdat ze mogelijk kunnen scheuren of gaatjes kunnen vertonen. Het gaat om een aantal verschillende merken en wie de condooms al heeft gebruikt krijgt het advies om zich te laten testen op SOA's. Bij het uitblijven van de menstruatie wordt ook een zwangerschapstest aangeraden. Op Franse webshops zijn bovendien condooms gevonden zonder het juiste EU-keurmerk of Franstalig etiket. In Frankrijk werden vorig jaar ruim 115 miljoen condooms verkocht. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemelt Baker op Omroep Peelrand.
4: Een bierbrouwerij die wijn maakt, dat klinkt gek, maar Royal Swinkels doet het. De Lieshoutse brouwerij, bekend van Bavaria, lanceert Barloca, een alcoholvrije Italiaanse wijn in blik. En volgens Swinkels is dat helemaal geen vreemde combinatie. Het idee is al ruim 2 jaar oud. Het ontstond bij directielid Pieter Swinkels. De geur- en smaakspecialist Emiel Hendricks dook het laboratorium in en proefde honderden alcoholvrije wijnen. En uiteindelijk leverde dat dus dit nieuwe drankje op. Op vrijdagmiddag is er in Gemert een ongeluk gebeurd met een brommobiel. En dat gebeurde op de Vicaris van Asdonkstraat. Een oudere dame wilde haar voertuig parkeren, maar zette de brommobiel per ongeluk in zijn achterruit in plaats van de vooruit. Daardoor reed ze met een flinke snelheid achteruit en kwam ze tegen een lantaarnpaal terecht. De vrouw liep lichte verwondingen op en is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken. En de brommobiel raakte flink beschadigd. Het uitlenen, lenen of vervalsen van een identiteitsbewijs is strafbaar. En veel jongeren doen dat toch, bijvoorbeeld voor alcohol of uitgaan. Word je betrapt, dan riskeer je een boete of een haltmaatregel. En je kunt ook in het register paspoortsignaleringen komen. Dan moet je misschien je paspoort inleveren en krijg je tot 2 jaar lang geen nieuw document. Leen of gebruik daarom nooit een idee van een ander. Zo voorkom je problemen en help je identiteitsfraude tegen te gaan. In Beek en Donk legt Enexis een nieuwe gasleiding aan. De werkzaamheden starten maandag 24 augustus en duren naar verwachting tot en met vrijdag 18 september. Het werkgebied omvat het Duikerpad, de Bekerheide, de Pater Eustachiuslaan en de Nassenstraat. Voor de aanleg worden graafwerkzaamheden en gestuurde boringen uitgevoerd. Omwonenden kunnen tijdens de werkzaamheden tijdelijk te maken krijgen met hinder en beperkte bereikbaarheid.
3: Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend heel de moeite waard.
5: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. De avond door.
5: Peter Boer.

Oh, lekker. Even beginnen met Gabrielle. Ken je er nog? Dat was die dame met dat oogkapje voor. En ze zong ook Dreams uit toentertijd de film. Wat was het? Bridget Jones Diaries, inderdaad. Ja, daar deed ze ook een nummertje voor. Dit keer When a Woman. Ja, When a Woman. Ja, nee, het is een meneer hier aan deze kant. Mijn naam is Peter. Goedenavond. En welkom bij de vrijdageditie van de Avond Door.

Zie je uit ons eigen kikkerlandje, inderdaad. De Venga Boys. Ik was een paar jaar na het uitkomen van deze hit in Amerika. En daar kunnen ze ook gewoon dat melodietje, daar deden ze alles mee. En dat vonden ze helemaal leuk daar. Helemaal te gek. En leuk om dan ook zo die herkenning daar te hebben. Als je in het buitenland bent en je hoort in één keer zoiets dat je denkt van... Oh, kennen ze dat hier ook? Hey, we like to party. Het is weekend, dames en heren, jongens en meisjes. Vrijdagavond. En de Who, die heeft de flipperkast gevonden.

vallen. Soms de klootzak die alleen maar aan zichzelf dacht. Een losgeslagen schip op zoek naar een haven. De grote mond, het kleine hart.

Nieuwe muziek uit België. Nou ja, het is een Nederlander natuurlijk, maar hij woont in België. Stef Bos, voor degene die behaat zijn nieuwste single ook, die hoor je hier gewoon op de vrijdagavond bij OSR 920. Zometeen gaan we natuurlijk weer eens kijken in de geschiedenisboekjes van vandaag. 21 augustus. En wat staat er allemaal in de geschiedenis genoteerd? Maar zover is het nog niet. Is deze van de Rubber Band Man en de Spinners. Down.

0: En dit was de eerste plaat die ze uitbracht in de Nederlandse hitparade. Christina Aguilera en The Genie in a Bottle. Ik zei het al, we gaan kijken in de geschiedenis van vandaag. 21 augustus 1976 maakt RCA Victor bekend dat de platenverkoop van Elvis Presley inmiddels rond de 400 miljoen is gepasseerd. Elvis Presley die staat dan al sinds 21 november 1955 onder contract bij RCA Victor. Dus ja, daar hebben ze goed aan verdiend. Op 21 augustus 1979 wordt Kimberly Stewart geboren. Zesde dochter van de Britse zanger Rod Stewart. Uit een huwelijk met Alana Hamilton. Oh, Hamilton. Kimberly Stewart werd fotomodel, hè? Ja, mooie dame geworden, hoor. Per Gessle van Roxette, die trouwt met zijn Asa Nordin op 21 augustus 1993. En op 21 augustus, even kijken, 1994 krijgt John Denver een bekeuring omdat hij in een dronken bui met zijn Porsche tegen een boom knalt. En dan hebben we nog jarigen van vandaag. Kim Sledge van de Sister Sledge. Ellet Driessen, die ken je nog van Spargo. Alizé uit Frankrijk. En J-Rock, dat was de zanger van Big Brovas. Ken je die nog?
1: Peter Boer.
2: Ladies and gentlemen, boys and girls. It is my pleasure to introduce to you all... the finest, the brightest, the meanest...

Ja, jij denkt zeker dat je alles weet, hè? Ja, zo'n figuur, daar gaat het over. En daarvoor de jarige J-Rock met zijn band Big Brovers. En dat was eigenlijk een beetje de enigste hit. Ja, ze hadden nog wel eentje, maar dit was wel de grootste. Big Brovers en The New Flow. Zometeen Kate Ryan, ook leuk, uit België, Voyage Voyage. Maar eerst Robert Plant, even solo, Big Lock.

dit zijn van die lekkere platen om je weekend mee te beginnen, hè? Ja, Lou Rawls. You never find another love like mine. Het is een beetje disco, maar dan ook weer niet te wild. Dus daarmee kan je lekker op tempo komen. Hey, zometeen, over tempo gesproken, we gaan tempo opvoeren. Na 9 uur met Petro Leendes. Ik zeg fijn weekend en morgen.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De regering van Oostenrijk trekt €240 miljoen uit om zijn boeren te helpen na een uitzonderlijk droge periode. Die droogte heeft de landbouw volgens de regering al meer dan €1 miljard schade gekost. Bijna alle gewassen zijn getroffen door het extreme weer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in Oostenrijk in 1850 begonnen. Een deel van het geld gaat naar subsidies voor droogteverzekeringen en boeren moeten ook onder meer zaaigoed, veevoer en mest kunnen kopen. Een 17-jarige Palestijnse jongen is op de westelijke Jordaanoever in Israël doodgeschoten door Israëlische kolonisten. Volgens Palestijnse autoriteiten gebeurde dat in Zaïr nadat er stenen naar Israëliërs waren gegooid. Ook een 70-jarige man raakte gewond, net als enkele Israëliërs. Het leger van Israël zegt dat het naar de plek ging vanwege een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten. In het betwiste gebied is al langere tijd sprake van spanningen en geweld. Bij de zwaardaanval op een middelbare school in het Zweedse Fagersta zijn 3 mensen gewond geraakt. 2 jongens van 12 en 17 jaar oud zijn ernstig gewond, maar hun toestand is stabiel. De politie heeft een 18-jarige oud-leerling aangehouden en neergeschoten. Hij raakte gewond aan zijn been. Volgens de politie is er geen gevaar meer voor anderen. De school werd tijdelijk afgesloten, net als andere scholen en openbare gebouwen in Fagersta. De lessen waren juist na de zomervakantie weer begonnen. En Oekraïne valt wel Russische olieinstallaties aan, maar laat de installaties voor LNG voorlopig ongemoeid, omdat Europa nog te sterk afhankelijk is van dat Russische vloeibaar gas. Oekraïne zou technisch gezien een groot deel van die export kunnen raken. De Russische LNG-export levert Moskou €miljarden op en een groot deel gaat naar Europese landen die nu een lagere gasvoorraad hebben dan vorig jaar. Brussel wil Russisch LNG per 1 januari volledig verbieden. En daarna zou Oekraïne zijn gang kunnen gaan, zo klinkt het. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Michael Bouw heeft een succesvolle recordpoging achter de rug. Van vrijdag 14 augustus tot en met zondag 16 augustus smeerde en verkocht hij maar liefst 72 uur aaneengesloten luxe broodjes vanuit zijn foodtruck op het Piet van Tielplein in Beek en Donk. De belangstelling was overweldigend. Mensen stonden uren in de rij en kwamen van ver om de speciale broodjes te proeven. Een deel van de opbrengst, een cheque van precies €5000, is feestelijk overhandigd aan Stichting Kindervakantiewerk Hiephooi, die de lokale kindervakantieweek in Beek en Donk organiseert. Michael Bouw van Michael Broodjes verraste dus Hiephooi met deze enorme gift. Vrijdagmiddag moest de brandweer van Gemert in actie komen vanwege een melding van gaslucht bij de lokale actionwinkel. Het betrof de vestiging aan de Kapelaanstraat. Uit voorzorg werd de populaire winkel helemaal ontruimd om elk risico uit te sluiten. Maar gelukkig bleek na grondingen meten door de brandweer dat er geen gas aanwezig was. De metingen toonden gelukkig geen afwijkende waarde aan. Kort nadat de situatie was beoordeeld, kon de winkel dus weer veilig worden vrijgegeven voor het winkelende publiek. Het uitlenen, lenen of vervalsen van een identiteitsbewijs is strafbaar. En veel jongeren doen dat toch, bijvoorbeeld voor alcohol of uitgaan. Word je betrapt, dan riskeer je een boete of een haltmaatregel. En je kunt ook in het register paspoortsignaleringen komen. Dan moet je misschien je paspoort inleveren en krijg je tot 2 jaar lang geen nieuw document. Leen of gebruik daarom nooit een idee van een ander. Zo voorkom je problemen en help je identiteitsfraude tegen te gaan. In Beek en Donk legt Enexis een nieuwe gasleiding aan. De werkzaamheden starten maandag 24 augustus en duren naar verwachting tot en met vrijdag 18 september. Het werkgebied omvat het Duikerpad, de Bekerheide, de Pater Eustachiuslaan en de Nassenstraat. Voor de aanleg worden graafwerkzaamheden en gestuurde boringen uitgevoerd. Omwonenden kunnen tijdens de werkzaamheden tijdelijk te maken krijgen met hinder en beperkte bereikbaarheid. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
2: Petro Leenders.

lijkt me heerlijk zo op de rand van het water. Naar de zonsondergang zitten kijken. Ja. Billy Joe Royal, Down in the Boondocks. Hij had het erover. En Belinda Carlisle hoorde je ook. Circle in the Sand. Die kan je dan van tevoren op het strand even tekenen natuurlijk. En hier is Emerson, Lake & Palmer. Lucky Man.

Joke op deze vrijdag. Love Like Blood hier op OZ 920. En Snap, die was er ook bij. De Power, zo heette dat. En we gaan even terug in de tijd met de Birds. Oh, dat is lang geleden. Maar wel heel leuk. Mr. Tambourine Man.

Chicago. Ah, wat hebben ze veel mooie muziek gemaakt, deze band. You're the Inspiration zongen ze deze keer voor ons op OSR. En de Black Eyed Peas, die hoorde je ook. I Got a Feeling, en hier is Tracy Ullman. They Don't Know.

Peter Starstedt, Where Do You Go To My Lovely and Fern Kinney Together We Are Beautiful. En de plaat van Gulio, die hoorde je ook. Gangster Paradise, zo heette dat. En we gaan op naar 10 uur. Dat wil zeggen straks na 10 uur, voor de nacht begint. Ik wens je er heel veel plezier mee. Wat mij betreft een heel fijn weekend. En heel graag tot maandag. Jazeker, hier is Tom Petty samen met de Heartbreakers. En dan heet Learning to Fly. Succes ermee. Well,

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De zwaardaanval op een middelbare school in Zweden heeft inmiddels aan één persoon het leven gekost. De politie heeft de verdachte opgepakt, een 18-jarige oud-leerling van de school. Hij zou vanmiddag met een zwaard het gebouw met zo'n 450 leerlingen zijn binnengedrongen en meerdere mensen hebben verwond. Eerder meldde de politie 3 gewonden. De aanval vond plaats in Fagersta, zo'n 150 kilometer ten noordwesten van de Zweedse hoofdstad Stockholm. De zomervakantie was daar net afgelopen. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 14 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de tweede aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 121 mensen gewond geraakt, onder wie 22 kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. De regering van Oostenrijk trekt 240 miljoen euro uit om zijn boeren te helpen na een uitzonderlijk droge periode. Die droogte heeft de landbouw volgens de regering al meer dan 1 miljard euro schade gekost. Bijna alle gewassen zijn getroffen door het extreme weer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in Oostenrijk in 1850 begonnen. Een deel van het geld gaat naar subsidies voor droogteverzekeringen en boeren moeten ook onder meer zaaigoed, veevoer en mest kunnen kopen. En de Amerikaanse president Trump mag voorlopig toch doorgaan met de bouw van een grote balzaal bij het Witte Huis. Het Hoge Rechtshof heeft dat bepaald nadat 2 lagere rechtbanken het werk hadden laten stilleggen. De zaak was aangespannen door een organisatie die historische gebouwen beschermt. Die vindt dat de regering de oostvleugel van het Witte Huis heeft gesloopt en met de bouw is begonnen zonder toestemming van het Congres. Maar Trump zegt dat de verbouwing juist nodig is voor de veiligheid. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Michael Bouw heeft een succesvolle recordpoging achter de rug. Van vrijdag 14 augustus tot met zondag 16 augustus smeerde en verkocht hij maar liefst 72 uur aan één gesloten luxe broodjes vanuit zijn foodtruck op het Piet van Tielplein in Beekendonk. De belangstelling was overweldigend. Mensen stonden uren in de rij en kwamen van ver om de speciale broodjes te proeven. Een deel van de opbrengst, een cheque van precies 5000 euro, is feestelijk overhandigd aan Stichting Kindervakantiewerk Hiphooi, die de lokale kindervakantieweek in Beekendonk organiseert. Michael Bouw van Michael Broodjes verraste dus Hiphooi met deze enorme gift. Vrijdagmiddag moest de brandweer van Gemert in actie komen vanwege een melding van gaslucht bij de lokale actionwinkel. Het betrof de vestiging aan de Kapelaanstraat. Uit voorzorg werd de populaire winkel helemaal ontruimd om elk risico uit te sluiten. Maar gelukkig bleek na grondingen meten door de brandweer dat er geen gas aanwezig was. De metingen toonden gelukkig geen afwijkende waarde aan. Kort nadat de situatie was beoordeeld, kon de winkel dus weer veilig worden vrijgegeven voor het winkelende publiek. Een bierbrouwerij die wijn maakt, dat klinkt gek, maar Royal Swinkels doet het. De Lieshoutse brouwerij, bekend van Bavaria, lanceert Barloca, een alcoholvrije Italiaanse wijn in blik. En volgens Swinkels is dat helemaal geen vreemde combinatie. Het idee is al ruim 2 jaar oud. Het ontstond bij directielid Pieter Swinkels. De geur- en smaakspecialist Emiel Hendricks dook het laboratorium in en proefde honderden alcoholvrije wijnen. En uiteindelijk leverde dat dus dit nieuwe drankje op. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.

MC Sean, Real McCoy, Another Night. En Level 42, guaranteed. De eerste voor de nacht begint voor vanavond. Hey, een hele bijzonder goede avond. Het is alweer de laatste van deze week. En ja, nu, Only Time.

Muziek van Jeff Beck en High Ho, Silver Lining. We gaan een albumtrack draaien. De hele week draaien we al Americana tracks. En dat wil niet zeggen allemaal bekende artiesten, maar wel vaak lekkere liedjes. En we hebben het hele alfabet zo'n beetje doorgelopen. Nu zijn de laatste letters aan de beurt. U.P. Wilson gaan we draaien met Walk That Walk van het album Whirlwind.

Mel en Vintage Future. Ik heb Mel gevolgd, maar ook toen ze nog in het bandje zat. Naderhand was het even alleen Mel en even apart Vintage Future, maar inmiddels zijn ze weer bij elkaar. Crazy, hier is Philip Bailey, Walking on a Shiny Swole.

0: Jazeker, het weekend staat voor de deur. Sterker nog, niet zoveel lang meer, anderhalf uurtje of zoiets. Toch nog even album van de week. Aandacht voor Rolmodel zitten bij elkaar. We gaan draaien. Song is All You Get. Terug te vinden op het album Chuck Timely en The Hourglass.
1: Album van de week. Here it comes.

Op een gegeven moment had deze dame zoveel liedjes gemaakt. Een zo beroemde dame, zowel als op beeld als met geluid. JLo zeiden we op een gegeven moment. Maar het is toch gewoon Jennifer Lopez. Ain't it funny? Hier is Eddie Grant, Gimme Hope, Joanna.

Muziek van de Whiskey Myers en Stone. Dat zal een track voor dit uur. Maar wees niet bevreesd, we hebben nog een uur. Een mooi nummer van de Vargas Blues Band. Back to the City. Terug te vinden op het Best Of album van de Vargas Blues Band. 1992.

Zeker, altijd goed. We gaan er zo meteen ook nog even tanken bij de tapmachine hier in de studio. En een koffietje. De koffiesong was dat OC Bisa. We gaan op naar Regio Break en Radio Nieuws. Daarna zijn we terug voor het laatste gedeelte voor vandaag van dat programmering. Ja, en dan is het weekend. Echt waar. Maar een hele uur. Komt eraan. Even wachten nog.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4de verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. De zwaardaanval op een middelbare school in Zweden heeft inmiddels aan 1 persoon het leven gekost. De politie heeft de verdachte opgepakt, een 18-jarige oud-leerling van de school. Hij zou vanmiddag met een zwaard het gebouw met zo'n 450 leerlingen zijn binnengedrongen en meerdere mensen hebben verwond. Eerder meldde de politie 3 gewonden. De aanval vond plaats in Fagersta, zo'n 150 kilometer ten noordwesten van de Zweedse hoofdstad Stockholm. De zomervakantie was daar net afgelopen. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 14 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2de aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 121 mensen gewond geraakt, onder wie 22 kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En de Amerikaanse president Trump mag voorlopig toch doorgaan met de bouw van een grote balzaal bij het Witte Huis. Het Hoge Rechtshof heeft dat bepaald nadat 2 lagere rechtbanken het werk hadden laten stilleggen. De zaak was aangespannen door een organisatie die historische gebouwen beschermt. Die vindt dat de regering de oostvleugel van het Witte Huis heeft gesloopt en met de bouw is begonnen zonder toestemming van het Congres. Maar Trump zegt dat de verbouwing juist nodig is voor de veiligheid. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op vrijdagmiddag is er in Gemert een ongeluk gebeurd met een brommobiel. En dat gebeurde op de Vicaris van Asdonkstraat. Een oudere dame wilde haar voertuig parkeren, maar zette de brommobiel per ongeluk in zijn achterruit in plaats van de vooruit. Daardoor reed ze met een flinke snelheid achteruit en kwam ze tegen een lantaarnpaal terecht. De vrouw liep lichte verwondingen op en is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken. En de brommobiel raakte flink beschadigd. In Beek en Donk legt Enexis een nieuwe gasleiding aan. De werkzaamheden starten maandag 24 augustus en duren naar verwachting tot en met vrijdag 18 september. Het werkgebied omvat het Duikerpad, de Bekerheide, de Pater Eustachiuslaan en de Nassenstraat. Voor de aanleg worden graafwerkzaamheden en gestuurde boringen uitgevoerd. Omwonenden kunnen tijdens de werkzaamheden tijdelijk te maken krijgen met hinder en beperkte bereikbaarheid. Michael Bouw heeft een succesvolle recordpoging achter de rug. Van vrijdag 14 augustus tot met zondag 16 augustus smeerde en verkocht hij maar liefst 72 uur aaneengesloten luxe broodjes vanuit zijn foodtruck op het Piet van Tielplein in Beek en Donk. De belangstelling was overweldigend. Mensen stonden uren in de rij en kwamen van ver om de speciale broodjes te proeven. Een deel van de opbrengst, een cheque van precies 5000 euro, is feestelijk overhandigd aan Stichting Kindervakantiewerk Hiephooi, die de lokale kindervakantieweek in Beek en Donk organiseert. Michael Bouw van Michael Broodjes verraste dus Hiephooi met deze enorme gift. Het uitlenen, lenen of vervalsen van een identiteitsbewijs is strafbaar. En veel jongeren doen dat toch, bijvoorbeeld voor alcohol of uitgaan. Word je betrapt, dan riskeer je een boete of een haltmaatregel. En je kunt ook in het register paspoortsignaleringen komen. Dan moet je misschien je paspoort inleveren en krijg je tot 2 jaar lang geen nieuw document. Leen of gebruik daarom nooit een idee van een ander. Zo voorkom je problemen en help je identiteitsfraude tegen te gaan. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: OSR. Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Voor de nacht begint.
0: Berend Koenders.

Zaz en Chauffeur en de Dire Straits Heavy Fuel brengt ons deel 2 van Voor de Nacht Begint. Hier is Earth and Fire. What a difference does it make?

Help Zonders Wij, de Little River Band. Wieltjes in de staartstuk van de doordeweeks programma Voor de Nacht Begint. Zomer, even netjes zeggen. Hey, wederom een album track. Bekende bandje Walter Trout. Sadie is dit. Terug te vinden op het album Survivor Blues uit 2019.

0: Uit de populaire tijd die ze hadden met allemaal die uptempo liedjes. Maar ze zongen ook zalen vol. Rowenaise. En dan is het maar dom. Dat was het liedje.
1: I love you.

Roxette, Listen to the Music. Nog een, laten we zeggen, een onbekend bandje. Walter Wolfman, Washington. Nobody's Fault But Mine. Terug te vinden op het album Out of the Dark. Het album uit 2016. We tellen af. 1, 2, 3, good God.

De Darts en Comeback My Love. Ik zei het al met die Amerikanen platen de hele week. En dat we een beetje volgens een alfabet werken. Nou, dan moet de laatste toch wel met een Z zijn. Inderdaad, ZZ Hill. You're Gonna Be My Woman. Het album heet Rhythm and the Blues uit 1982.

You Bring On The Sun. Nou, we waren even blij dat het even wat minder was. Maar goed, je weet het maar nooit. Hè. Of regen, of stralend zonnetje. Laten we het maar zo even zeggen. Drive safe nu. What's

En met deze komt het eind aan de radioshow van deze week. Voor de nacht begint is er aanstaande maandag weer. Maar ook het weekend is er 10 of 12 een radioprogramma. Met op zaterdag is dat Tom Holland en op zondag is dat Kees van Kooi. Ik wens je een fijn weekend. Nieuwe afspraak aanstaande zondagmiddag tussen 12 en 2 met de Vinyl.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Utrechtse studentenvereniging UVSW roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSW kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4e verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2e aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Een bierbrouwerij die wijn maakt, dat klinkt gek, maar Royal Swinkels doet het. De Lieshoutse brouwerij, bekend van Bavaria, lanceert Barloca, een alcoholvrije Italiaanse wijn in blik. En volgens Swinkels is dat helemaal geen vreemde combinatie. Het idee is al ruim 2 jaar oud. Het ontstond bij directielid Pieter Swinkels. De geur- en smaakspecialist Emiel Hendricks dook het laboratorium in en proefde honderden alcoholvrije wijnen. En uiteindelijk leverde dat dus dit nieuwe drankje op. Op vrijdagmiddag is er in Gemert een ongeluk gebeurd met een brommobiel. En dat gebeurde op de Vicaris van Asdonkstraat. Een oudere dame wilde haar voertuig parkeren, maar zette de brommobiel per ongeluk in zijn achterruit in plaats van de vooruit. Daardoor reed ze met een flinke snelheid achteruit en kwam ze tegen een lantaarnpaal terecht. De vrouw liep lichte verwondingen op en is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken en de brommobiel raakte flink beschadigd. Michael Bouw heeft een succesvolle recordpoging achter de rug. Van vrijdag 14 augustus tot met zondag 16 augustus smeerde en verkocht hij maar liefst 72 uur aan één gesloten luxe broodjes vanuit zijn foodtruck op het Piet van Tielplein in Beek en Donk. De belangstelling was overweldigend. Mensen stonden uren in de rij en kwamen van ver om de speciale broodjes te proeven. Een deel van de opbrengst, een cheque van precies 5000 euro, is feestelijk overhandigd aan Stichting Kindervakantiewerk Hiephooi, die de lokale kindervakantieweek in Beek en Donk organiseert. Michael Bouw van Michael Broodjes verraste dus Hiephooi met deze enorme gift. In Beek en Donk legt Enexis een nieuwe gasleiding aan. De werkzaamheden starten maandag 24 augustus en duren naar verwachting tot en met vrijdag 18 september. Het werkgebied omvat het Duikerpad, de Bekerheide, de Pater Eustachiuslaan en de Nassenstraat. Voor de aanleg worden graafwerkzaamheden en gestuurde boringen uitgevoerd. Omwonenden kunnen tijdens de werkzaamheden tijdelijk te maken krijgen met hinder en beperkte bereikbaarheid. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Utrechtse studentenvereniging UVSW roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSW kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4e verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2e aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Vrijdagmiddag moest de brandweer van Gemert in actie komen vanwege een melding van gaslucht bij de lokale actionwinkel. Het betrof de vestiging aan de Kapelaanstraat. Uit voorzorg werd de populaire winkel helemaal ontruimd om elk risico uit te sluiten. Maar gelukkig bleek na grondingen meten door de brandweer dat er geen gas aanwezig was. De metingen toonden gelukkig geen afwijkende waarde aan. Kort nadat de situatie was beoordeeld, kon de winkel dus weer veilig worden vrijgegeven voor het winkelende publiek. Michael Bouw heeft een succesvolle recordpoging achter de rug. Van vrijdag 14 augustus tot met zondag 16 augustus smeerde en verkocht hij maar liefst 72 uur aaneengesloten luxe broodjes vanuit zijn foodtruck op het Piet van Tielplein in Beek en Donk. De belangstelling was overweldigend. Mensen stonden uren in de rij en kwamen van ver om de speciale broodjes te proeven. Een deel van de opbrengst, een cheque van precies 5000 euro, is feestelijk overhandigd aan Stichting Kindervakantiewerk Hiphooi, die de lokale kindervakantieweek in Beek en Donk organiseert. Michael Bouw van Michael Broodjes verraste dus Hiphooi met deze enorme gift. In Beek en Donk legt Enexis een nieuwe gasleiding aan. De werkzaamheden starten maandag 24 augustus en duren naar verwachting tot en met vrijdag 18 september. Het werkgebied omvat het Duikerpad, de Bekerheide, de Pater Eustachiuslaan en de Nassenstraat. Voor de aanleg worden graafwerkzaamheden en gestuurde boringen uitgevoerd. Omwonenden kunnen tijdens de werkzaamheden tijdelijk te maken krijgen met hinder en beperkte bereikbaarheid. Op vrijdagmiddag is er in Gemert een ongeluk gebeurd met een brommobiel en dat gebeurde op de Vicaris van Asdonkstraat. Een oudere dame wilde haar voertuig parkeren, maar zette de brommobiel per ongeluk in zijn achterruit in plaats van de vooruit. Daardoor reed ze met een flinke snelheid achteruit en kwam ze tegen een lantaarnpaal terecht. De vrouw liep lichte verwondingen op en is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken en de brommobiel raakte flink beschadigd. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Utrechtse studentenvereniging UVSW roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSV kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4e verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2e aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920